0: Dinsdag 19 mei werd de brandweer van Gemert opgeroepen voor een dienstverlening bij kinderopvang De Ontdekking aan de Pandelaar in Gemert. Ter plekke bleek dat een binnendeur niet meer open kon, waardoor de kinderen een klaslokaal niet meer in of uit konden. De brandweer heeft de deur gedemonteerd, waarna alles weer helemaal in orde was. Waardoor de deur niet meer open kon, is overigens niet bekend. En voor zover bekend is er ook niemand in gevaar geweest. Dinsdag 19 mei was er rond 17:30 s'avonds een opstopping op de Boekelseweg in Gemert. En die opstopping ontstond toen een buschauffeur het met een tegenligger aan de stok kreeg. De vrouw reed in de wegversmalling toen de buschauffeur zijn bushalte verliet. En de chauffeur vond dat zijn bus voorrang had om die versmalling in te gaan. Hierdoor stokte het verkeer en kon de vrouw er niet door. De buschauffeur gaf vervolgens aan dat hij niet achteruit mocht rijden van zijn baas vanwege de verzekering. De politie werd ingeschakeld en heeft de affaire telefonisch bemiddeld. Veel auto's reden door de situatie over het fietspad en door de nieuwbouwwijk om aan de drukte te ontkomen. De jaarlijkse kunst- en tuinenroute in Naarbeek is dit jaar op 6 en 7 juni. Je kunt 13 tuinen verspreid over 4 kernen bezoeken. Tuinliefhebbers kunnen inspiratie opdoen, maar gelijktijdig openen ook 12 ateliers van lokale kunstenaars hun deuren. Schilders, beeldhouders en creatieve hout- en metaalbewerkers tonen daarmee hun passie. De kunst is ook meestal te koop. De toegang tot tuinen en ateliers is altijd gratis en de adressen vind je op de website van Naarbeekse Tuinen en Kunstroute Laarbeek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: in beeld. Deze expositie is een vervolg op het project dat op zondag 12 april was te zien. Dat was een wisselwerking tussen de muziek van Harmony ONU en het creatieve proces van kunstenaars. In het oude raadhuis zijn nu de werken te zien van de kunstenaars die zich door de muziek lieten inspireren. De tentoonstelling is tot en met 31 mei op zaterdag en zondag open tussen 2 en 5 uur 's middags. Leden van de Harmony verzorgen live muziek om de sfeer van de inspiratiesessie terug te halen. Dinsdag 19 mei werd de brandweer van Gemert opgeroepen voor een dienstverlening bij kinderopvang De Ontdekking aan de Pandelaar in Gemert. Ter plekke bleek dat een binnendeur niet meer open kon, waardoor de kinderen een klaslokaal niet meer in of uit konden. De brandweer heeft de deur gedemonteerd, waarna alles weer helemaal in orde was. Waardoor de deur niet meer open kon, is overigens niet bekend. En voor zover bekend is er ook niemand in gevaar geweest. Bibliotheek De Lage Beemde krijgt een nieuw uitleensysteem. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. Met dat nieuwe systeem kan de bibliotheek straks makkelijker samenwerken met andere bibliotheken en bezoekers nog beter helpen. Tegelijkertijd krijgt de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting. En dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening. Want van vrijdag 29 mei vanaf 5 uur 's avonds tot met dinsdag 9 juni kun je geen boeken lenen, inleveren, verlengen of reserveren. Het advies aan bezoekers is om voor die tijd nog even langs te komen voor een stapeltje boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrand. In het Oude Raadhuis in Beekendonk kun je naar de expositie Symfonie in Beeld. Deze expositie is een vervolg op het project dat op zondag 12 april was te zien. Dat was een wisselwerking tussen de muziek van Harmony ONU en het creatieve proces van kunstenaars. In het Oude Raadhuis zijn nu de werken te zien van de kunstenaars die zich door de muziek lieten inspireren. De tentoonstelling is tot en met 31 mei op zaterdag en zondag open tussen 2 en 5 uur 's middags. Leden van de Harmonie verzorgen live muziek om de sfeer van de inspiratiesessie terug te halen. Dinsdag 19 mei werd de brandweer van Gemert opgeroepen voor een dienstverlening bij kinderopvang De Ontdekking aan de Pandelaar in Gemert. Ter plekke bleek dat een binnendeur niet meer open kon, waardoor de kinderen een klaslokaal niet meer in of uit konden. De brandweer heeft de deur gedemonteerd, waarna alles weer helemaal in orde was. Waardoor de deur niet meer open kon, is overigens niet bekend. En voor zover bekend is er ook niemand in gevaar geweest. Bibliotheek De Laag

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Denemarken wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen omdat er veel toeristen op afkomen en de resten mogelijk gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Het dode dier ligt voor de kust van het eiland Anholt in het Kattegat, waar het water ondiep is. Het Deense Milieuagentschap is bezig met een plan om de walvis te bergen, waarna de doodsoorzaak onderzocht zal worden. De bultrug strandde een aantal keer in Duitsland en er werden meerdere reddingsoperaties opgezet. Het 6-jarige meisje uit Stadskanaal dat regelmatig mishandeld werd, heeft 4 dagen in het ziekenhuis gelegen met verschijnselen van verwaarlozing, terwijl ze onder toezicht stond van jeugdbescherming. Er waren grote zorgen over haar ontwikkeling en welzijn en de kinderrechter plaatste haar onder toezicht van de William Schrikker Stichting. De moeder, die inmiddels vastzit, heeft gezegd dat ze haar dochter mishandeld heeft. De William Schrikker Stichting wil inhoudelijk niet reageren. Het treinverkeer van en naar Den Haag Centraal is vanavond enige tijd stilgelegd nadat pro-Palestijnse activisten diverse sporen bezetten. In een verklaring zeggen de demonstranten dat ze dit doen vanwege de voortdurende genocide in Gaza. Ook voeren ze actie omdat schepen met hulpgoederen onderschept zijn door de Israëlische marine. Eerder vandaag werden al zo'n 75 pro-Palestina-betogers aangehouden bij het gebouw van de Tweede Kamer. De Russische ambassadeur bij de VN waarschuwt dat lidmaatschap van de NAVO de Baltische Staten niet beschermt tegen vergeldingsmaatregelen van Rusland bij droneaanvallen vanuit die staten. Volgens ambassadeur Nebenzia probeert Oekraïne aanvallen met drones te organiseren vanuit onder andere Letland. Daar zou een Oekraïnse eenheid al mee bezig zijn. De ambassadeur van Letland bij de VN zegt in een reactie dat haar Russische collega pure fictie verspreidt. En dan nog het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12 en er valt nog een enkele bui bij een matige zuidenwind, bij zeewindkracht 5 of 6. Overdag is het wisselend bewolkt. De zon laat zich af en toe zien, maar er vallen ook buien. Het wordt zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. In het Oude Raadhuis in Beekendonk kun je naar de expositie Symfonie in Beeld. Deze expositie is een vervolg op het project dat op zondag 12 april was te zien. Dat was een wisselwerking tussen de muziek van Harmony ONU en het creatieve proces van kunstenaars. In het Oude Raadhuis zijn nu de werken te zien van de kunstenaars die zich door de muziek lieten inspireren. De tentoonstelling is tot en met 31 mei op zaterdag en zondag open tussen 2 en 5 uur 's middags. Leden van de Harmonie verzorgen live muziek om de sfeer van de inspiratiesessie terug te halen. Dinsdag 19 mei werd de brandweer van Gemert opgeroepen voor een dienstverlening bij kinderopvang De Ontdekking aan de Pandelaar in Gemert. Ter plekke bleek dat een binnendeur niet meer open kon, waardoor de kinderen hun klaslokaal niet meer in of uit konden. De brandweer heeft de deur gedemonteerd, waarna alles weer helemaal in orde was. Waardoor de deur niet meer open kon, is overigens niet bekend. En voor zover bekend is er ook niemand in gevaar geweest. Bibliotheek De Lage Beemde krijgt een nieuw uitleensysteem. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. Met dat nieuwe systeem kan de bibliotheek straks makkelijker samenwerken met andere bibliotheken en bezoekers nog beter helpen. Tegelijkertijd krijgt de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting. En dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening. Want van vrijdag 29 mei vanaf 5 uur 's avonds tot met dinsdag 9 juni kun je geen boeken lenen, inleveren, verlengen of reserveren. Het advies aan bezoekers is om voor die tijd nog even langs te komen voor een stapeltje boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.

Non-stop nacht.

0: OSR 920.
1: One side of me is warm and quiet.

0: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920.
2: De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Venezuela laat nog deze week 300 politieke gevangenen vrij, zo heeft parlementsvoorzitter Rodriguez aangekondigd. Onder hen zijn ouderen, minderjarigen en gevangenen met gezondheidsproblemen. Ook oud-agenten die vastzaten sinds de staatsgreep in 2002 komen vrij. Volgens mensenrechtenorganisaties zouden er sinds januari al bijna 800 gevangenen zijn vrijgelaten. Critici vinden wel dat de amnestieregeling in Venezuela tot nu toe te weinig oplevert. En het Deense Milieuagentschap wil het stoffelijk overschot van de bultrug Timmy weghalen en de doodsoorzaak van het dier onderzoeken. Het dode dier ligt voor de kust in het Kattegat, er komen veel toeristen op af en het karkas is mogelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid en het milieu. De bultrug strandde een aantal keren in de Oostzee en er werd met particuliere middelen een dure reddingsoperatie opgetuigd. Die mocht niet baten. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden en waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. In het Oude Raadhuis in Beekendonk kun je naar de expositie Symfonie in Beeld. Deze expositie is een vervolg op het project dat op zondag 12 april was te zien. Dat was een wisselwerking tussen de muziek van Harmony ONU en het creatieve proces van kunstenaars. In het Oude Raadhuis zijn nu de werken te zien van de kunstenaars die zich door de muziek lieten inspireren. De tentoonstelling is tot en met 31 mei op zaterdag en zondag open tussen 2 en 5 uur 's middags. Leden van de Harmonie verzorgen live muziek om de sfeer van de inspiratiesessie terug te halen. Dinsdag 19 mei werd de brandweer van Gemert opgeroepen.

0: bibliotheek straks makkelijker samenwerken met andere bibliotheken en bezoekers nog beter helpen. Tegelijkertijd krijgt de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting. En dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening. Want van vrijdag 29 mei vanaf 5 uur 's avonds tot met dinsdag 9 juni kun je geen boeken lenen, inleveren, verlengen of reserveren. Het advies aan bezoekers is om voor die tijd nog even langs te komen voor een stapeltje boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan 5000 euro krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. Het parlement gaat daar medio juni over stemmen. Dat is voor de deadline van de Amerikaanse president Trump van 4 juli. Deze heeft gedreigd met hogere Amerikaanse handelstarieven als de Europese tarieven niet worden afgeschaft. De nieuwe heffingen worden volgens het eerder afgesloten akkoord met de VS 15%. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Onderdeel van die deal is een fonds van bijna 1,8 miljard dollar voor mensen die zeggen onterecht door de overheid onderzocht te zijn. Ook stopt de Belastingdienst met oude onderzoeken naar Trump en die van zijn familie en hun bedrijven. Democraten noemen de regeling openlijke corruptie en zijn bang dat ook kapitoolbestormers straks geld kunnen krijgen. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Volgens het veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op 30.000 euro, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. In het Oude Raadhuis in Beekendonk kun je naar de expositie Symfonie in Beeld. Deze expositie is een vervolg op het project dat op zondag 12 april was te zien. Dat was een wisselwerking tussen de muziek van Harmony ONU en het creatieve proces van kunstenaars. In het Oude Raadhuis zijn nu de werken te zien van de kunstenaars die zich door de muziek lieten inspireren. De tentoonstelling is tot en met 31 mei op zaterdag en zondag open tussen 2 en 5 uur 's middags. Leden van de Harmonie verzorgen live muziek om de sfeer van de inspiratiesessie terug te halen. Dinsdag 19 mei werd de brandweer van Gemert opgeroepen voor een dienstverlening bij kinderopvang De Ontdekking aan de Pandelaar in Gemert. Ter plekke bleek dat een binnendeur niet meer open kon, waardoor de kinderen een klaslokaal niet meer in of uit konden. De brandweer heeft de deur gedemonteerd, waarna alles weer helemaal in orde was. Waardoor de deur niet meer open kon, is overigens niet bekend. En voor zover bekend is er ook niemand in gevaar geweest. Bibliotheek De Lage Beemde krijgt een nieuw uitleensysteem. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. Met dat nieuwe systeem kan de bibliotheek straks makkelijker samenwerken met andere bibliotheken en bezoekers nog beter helpen. Tegelijkertijd krijgt de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting. En dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening. Want van vrijdag 29 mei vanaf 5 uur 's avonds tot met dinsdag 9 juni kun je geen boeken lenen, inleveren, verlengen of reserveren. Het advies aan bezoekers is om voor die tijd nog even langs te komen voor een stapeltje boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

Denise Williams, Let's Hear It For The Boy. Een van haar singles uit het verre verleden. Hele goede morgen. Het is de 20e geworden van mei. 7 uur geweest. Tijd voor Klaar Wakker. We zijn er tot 9 uur met dit programma. En hier is Ellen Clark.

typische gitaargeluiden, waardoor je meteen weet, hey, dat is status quo. Dat klopt ook. Accidents Prone hoorde je en Alan Clark dacht met Blow Me Away. Het weer dan van 20 jaar geleden. Hoe was het op 20 mei, maar dan lang geleden dus. Het was bewolkt toen met lichte motregen. De temperatuur steeg tot 14 graden. De minimumtemperatuur was 10. De wind kwam uit het zuidwesten en in de avond werd het droog. Kijk even buiten en je weet hoe het verschil is met toen. Klaar, wakker.

Beatles, geschreven door Paul McCartney. Hij liet zich inspireren door gezichten die hij zag in Liverpool en door kleine details uit het dagelijkse leven. Eleanor Rigby is een lied waarin de Beatles een verhaal vertellen over eenzame mensen in een stad. Van harte welkom, dit is OSR 920, klaar wakker. Elke dag bij je tussen 7 en 9 uur met de bekende onderdelen die je, als je elke dag luistert, wel zo ongeveer kunt dromen, denk ik. Hier is Queen voor je.

0: is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. De Europese Commissie en het Europees Parlement zijn het eens over een wetswijziging om de heffingen op importen uit de Verenigde Staten af te schaffen. In de Verenigde Staten is veel kritiek op een schikking tussen president Trump en de Belastingdienst. Democraten noemen de regeling

zijn No More Tears, Enough is Enough. Het waren Donna Summer en Barbara Streisand tezamen. Het archiefnieuws dan van de maand mei 1955. De eerste aflevering van het NOS-journaal wordt uitgezonden vanuit een studio in Hilversum. En in Den Haag wordt in 1976 een nieuwe vleugel van het Vredespaleis geopend. En tenslotte, de Benelux-landen spreken in 1996 af de grenscontroles te versnellen. En dan de sportvraag van vandaag, waarvan je het antwoord straks krijgt. Welke Nederlandse wielrenner won in mei 1996 de Amstel Gold Race?

0: is van mij.
1: Ik weet niet of jij toevallig naar de musical bent geweest met daarin alle muziek van Doe Maar. Sinds een dag of 32 jaar komt erin ook voorbij. Hij staat hier nog wel op de planning, maar ja, het is een beetje lastig om in de buurt ergens kaartjes te verkrijgen. Moet je weer verder weg en zo en tijdgebrek. Ja. We gaan het ook eens bekijken. Doe Maar was dat in elk geval. En dit is Hanson.

Fever Dream met Alex Rowan. En ik bedenk me dat je het antwoord nog te goed hebt op de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse wielrenner won in mei 1996 de Amstel Gold Race? Dat was Maarten den Bakker. De wielerfans zullen dat geweten hebben waarschijnlijk. Zometeen 8 uur zijn we terug. Nu nog Dave Barry.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Bedrijven moeten daardoor dicht blijven. Wie toch het gebied ingaat, kan een boete van meer dan 5000 euro krijgen. De gemeente adviseert om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder de schoenen, zodat deze zich niet verder verspreiden. Het opruimen van de asbest kan mogelijk weken gaan duren. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Volgens het Veilinghuis uit IJsselstein is dit een recordbedrag voor een Nederlandse medaille. Met de penning werd destijds de moord op de gebroeders De Wit herdacht. Het startbod lag op 30.000 euro, maar verzamelaars dreven de prijs snel flink op. De koper is niet bekendgemaakt. De gedenkpenning blijft wel in Europa. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pielrond, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. In het Oude Raadhuis in Beekendonk kun je naar de expositie Symfonie in Beeld. Deze expositie is een vervolg op het project dat op zondag 12 april was te zien. Dat was een wisselwerking tussen de muziek van Harmony ONU en het creatieve proces van kunstenaars. In het Oude Raadhuis zijn nu de werken te zien van de kunstenaars die zich door de muziek lieten inspireren. De tentoonstelling is tot en met 31 mei op zaterdag en zondag open tussen 2 en 5 uur 's middags. Leden van de Harmonie verzorgen live muziek om de sfeer van de inspiratiesessie terug te halen. Dinsdag 19 mei werd de brandweer van Gemert opgeroepen voor een dienstverlening bij kinderopvang De Ontdekking aan de Pandelaar in Gemert. Ter plekke bleek dat een binnendeur niet meer open kon, waardoor de kinderen een klaslokaal niet meer in of uit konden. De brandweer heeft de deur gedemonteerd, waarna alles weer helemaal in orde was. Waardoor de deur niet meer open kon, is overigens niet bekend. En voor zover bekend is er ook niemand in gevaar geweest. Bibliotheek De Lage Beemde krijgt een nieuw uitleensysteem. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. Met dat nieuwe systeem kan de bibliotheek straks makkelijker samenwerken met andere bibliotheken en bezoekers nog beter helpen. Tegelijkertijd krijgt de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting. En dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening. Want van vrijdag 29 mei vanaf 5 uur 's avonds tot met dinsdag 9 juni kun je geen boeken lenen, inleveren, verlengen of reserveren. Het advies aan bezoekers is om voor die tijd nog even langs te komen voor een stapeltje boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppielrand.nl.
2: Omroep Pielrand, regiobreek.

Yellow River werd in 1970 gezongen door de Britse zanger Christy met zijn voornaam Jeff, officieel. Die vertelt over een soldaat die terugkeert naar huis na een periode van dienst. Een thema dat Jeff Christy baseerde op verhalen uit zijn eigen omgeving. Goedemorgen, welkom terug. OSR 920, dat weet je, dan luister je naar Dit is Klaarwakker, het programma dat er elke dag is tussen 7 en 9 van maandag tot en met de vrijdag. Fijne muziek, nog wat onderdeeltjes en Lady met de Commodores.

0: Om lekker wakker te worden. Justin Bieber en Nicki Minaj en Beauty and a Boat hier op Overzijde 920. Tijd geworden weer voor twee nummers van eenzelfde artiest. Vandaag Carly Simon in de hoofdrol. Coming Around Again hoor je en dat wordt gevolgd door Why.
1: Eén artiest, twee nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

Twee keer achter elkaar een nummer van Carly Simon en 2 van 1 hier op OSR 920. Morgen doen we dat weer, maar dan natuurlijk weer met iemand anders. Een kopje koffie hebben wij bij de hand en boterham ook. Heb jij dat ook? Smakelijk eten dan. Geniet van wat je eet. Kan ook een kopje yoghurt zijn bijvoorbeeld. Andrew Gold nu.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Bij de brand op een bedrijfsterrein bij Schagen van gisteren is asbest vrijgekomen. Er is een noodverordening van kracht om mensen weg te houden. Een Nederlandse gouden gedenkpenning uit het jaar 1672 heeft op een veiling bijna 160.000 euro opgebracht. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR. Klaarmakker, je vaste ochtendritueel.

0: Michael Jackson en die werd voorgezeten door John Denver.
1: Top 1000.
0: En daar vinden we Mark Ronson. Hij produceerde een nummer Uptown Funky in 2014 in een studio in Los Angeles. Bruno Mars zong de vocals in één dag. En het nummer bevat een sample van de band The Gap Band. Ronson schreef het samen met Mars en meerdere andere songwriters.

Lucas en Steve en hun Letter of the Rolling Stones. Ook nog aan Mark Ronson featuring Bruno Mars. En daarmee is het voorbij voor vandaag. Dit was Klaarwakker. Fijne dag. Graag tot morgen.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandminister zou hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. In Beijing is de topontmoeting tussen de Russische president Poetin en de Chinese leider Xi begonnen. De twee schudden elkaar de hand op de trappen van de grote hal van het volk. De leiders hadden het over de onwrikbare Chinese-Russische banden en Poetin heeft Xi uitgenodigd voor een bezoek aan Rusland volgend jaar. Ze gaan vandaag praten over de oorlog in het Midden-Oosten en andere gemeenschappelijke internationale kwesties. De verdwenen Nederlandse wandelaar op Saba is nog altijd niet gevonden. De 53-jarige man is vorige week woensdagochtend voor het laatst gezien. Hij maakte een wandeltocht in een gebied in het noordwesten van het Caribisch eiland, bij Wells Bay. Er werd met helikopters en drones naar de man gezocht. Autoriteiten denken dat de man niet meer leeft. Het wandelgebied wordt vandaag weer voor het publiek opengesteld. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. In het Oude Raadhuis in Beekendonk kun je naar de expositie Symfonie in Beeld. Deze expositie is een vervolg op het project dat op zondag 12 april was te zien. Dat was een wisselwerking tussen de muziek van Harmony ONU en het creatieve proces van kunstenaars. In het Oude Raadhuis zijn nu de werken te zien van de kunstenaars die zich door de muziek lieten inspireren. De tentoonstelling is tot en met 31 mei op zaterdag en zondag open tussen 2 en 5 uur 's middags. Leden van de Harmony verzorgen live muziek om de sfeer van de inspiratiesessie terug te halen. Dinsdag 19 mei werd de brandweer van Gemert opgeroepen voor een dienstverlening bij kinderopvang De Ontdekking aan de Pandelaar in Gemert. Ter plekke bleek dat een binnendeur niet meer open kon, waardoor de kinderen hun klaslokaal niet meer in of uit konden. De brandweer heeft de deur gedemonteerd, waarna alles weer helemaal in orde was. Waardoor de deur niet meer open kon, is overigens niet bekend. En voor zover bekend is er ook niemand in gevaar geweest. Bibliotheek De Lage Beemde krijgt een nieuw uitleensysteem. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. Met dat nieuwe systeem kan de bibliotheek straks makkelijker samenwerken met andere bibliotheken en bezoekers nog beter helpen. Tegelijkertijd krijgt de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting. En dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening. Want van vrijdag 29 mei vanaf 5 uur 's avonds tot met dinsdag 9 juni kun je geen boeken lenen, inleveren, verlengen of reserveren. Het advies aan bezoekers is om voor die tijd nog even langs te komen voor een stapeltje boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regio.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: de jaren 80 kwam hij met Riet Petit. Dat was voor een spijkerbroek reclame. En toen dachten ze, ach, laten we nog wat meer van dat oude werk uitbrengen. En dat hadden ze ook gedaan. Onder andere met deze, I Got the Sweetest Feeling. Jackie Wilson uit de jaren 80, maar eigenlijk dus uit de jaren 60. Philip Bailey en Phil Collins begonnen mee en Easy Lover. Hey, hallo, van harte welkom. Het is vandaag de 20ste van de 5e, 2026. Hier schijnt het zonnetje. Hoe is het bij jou? Tot om 12 uur zit Muziekfabriek en je bent van harte welkom. Aantal plekken waar flitspalen kunnen staan, dit jaar verdubbeld. En de politie beëindigt een actie op het spoor in Den Haag. Ook aanhoudingen bij de Kamer. Tot om 12 uur Muziekfabriek, platen zijn verhaal, leuke berichten, de verjaardagskalender. Ach, het komt allemaal voorbij. En natuurlijk, zoals altijd, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Ach, ze hadden er een grote hit mee. Ik weet niet of dat het tegenwoordig eigenlijk nog kan. Als je daarover gaat zingen. Dr. Hook en Baby Makes a Blue Jean Stalk. Sacramento, Middle of the Road. Oh, Peter.

Save the Hits. OSR 920. In de muziekfabriek worden ze gemaakt. Alle hits uit de jaren 60, 70 en 80. Met Ben van

0: Jack, vandaag trekken diverse buien over de regio. De meeste buien vallen in de ochtend en lokaal is daarbij kans op onweer of hagel. In de middag wordt het vanaf het westen geleidelijk droger. Het wordt 16 tot 18 graden. Vanavond en vannacht is het droog met opklaringen. Minima liggen rond de 11 graden. Vanaf donderdagmorgen dus, staat er een reeks droge en vrij zonnige dagen op ons te wachten. De temperatuur gaat omhoog naar 20 graden of meer. In het lange Pinksterweekend wordt het dagelijks zomers warm. Met ruim, ja, daar gaat hij, 25 graden.
1: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
2: OSR 920.

Electra Derby en Wishing Well. We begonnen met Manhattan Transfer en de Quantama. Speak up Mambo op OSR 920. Ach, je bent welkom, altijd. Kijk even op de website osr920.nl. Scroll naar beneden en word vriendje voor een tientje. Doe dat nu. Een tientje in een jaar. Ach, wat fijn.

Vorige tijd hoor je hier ook op OSR 920. Jaren 60, de Hollies en Stap, Stap, Stap. Simon en Garfunkel en Cecilia. Nieuws komt eraan, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek. Onder andere de platen zijn verhaal, de verjaardagskalender. Het komt allemaal nog voorbij. Lois Lane.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. De Verenigde Staten zullen de komende jaren meer troepen uit Europa terugtrekken dan de eerder deze week aangekondigde 5000. Dat zei de hoogste NAVO-commandant in Europa, Grinkowitz, na overleg in Brussel. De VS blijven wel de zogenaamde nucleaire paraplu voor NAVO-landen leveren. De alliantie blijft volgens de Amerikanen wel bestaan, maar de Europese landen moeten meer gaan doen voor hun eigen verdediging. Ook in Oostenrijk worden twee mensen verdacht van deelname aan de zogenaamde snipersafaris in Sarajevo. Hierbij mocht in de jaren 90 tegen betaling op onschuldige burgers in de belegerde stad worden geschoten. Eerder werd al bekend dat de Italiaanse autoriteiten de betrokkenheid van meerdere Italiaanse mannen aan het onderzoeken zijn. De bedragen die vermogende buitenlanders, onder wie ook Fransen en Zwitsers, voor een weekend schieten aan de Bosnische Serviërs betaalden, lagen rond de 100.000 euro. Volgens de Financial Times zouden de voormalige president van de Europese Centrale Bank Mario Draghi of de vroegere Duitse bondskanselier Angela Merkel de EU kunnen vertegenwoordigen in mogelijke vredesonderhandelingen met Rusland over de oorlog in Oekraïne. De buitenlandministers zouden hierover volgende week op Cyprus gaan vergaderen. Zo bericht de krant op basis van anonieme bronnen. Het weer wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. In het Oude Raadhuis in Beekendonk kun je naar de expositie Symfonie in Beeld. Deze expositie is een vervolg op het project dat op zondag 12 april was te zien. Dat was een wisselwerking tussen de muziek van Harmony ONU en het creatieve proces van kunstenaars. In het Oude Raadhuis zijn nu de werken te zien van de kunstenaars die zich door de muziek lieten inspireren. De tentoonstelling is tot en met 31 mei op zaterdag en zondag open tussen 2 en 5 uur 's middags. Leden van de Harmonie verzorgen live muziek om de sfeer van de inspiratiesessie terug te halen. Dinsdag 19 mei werd de brandweer van Gemert opgeroepen voor een dienstverlening bij kinderopvang De Ontdekking aan de Pandelaar in Gemert. Ter plekke bleek dat een binnendeur niet meer open kon, waardoor de kinderen een klaslokaal niet meer in of uit konden. De brandweer heeft de deur gedemonteerd, waarna alles weer helemaal in orde was. Waardoor de deur niet meer open kon, is overigens niet bekend. En voor zover bekend is er ook niemand in gevaar geweest. Bibliotheek De Lage Beemde krijgt een nieuw uitleensysteem. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. Met dat nieuwe systeem kan de bibliotheek straks makkelijker samenwerken met andere bibliotheken en bezoekers nog beter helpen. Tegelijkertijd krijgt de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting. En dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening. Want van vrijdag 29 mei vanaf 5 uur 's avonds tot met dinsdag 9 juni kun je geen boeken lenen, inleveren, verlengen of reserveren. Het advies aan bezoekers is om voor die tijd nog even langs te komen voor een stapeltje boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Barry White. En What Am I Gonna Do With You, The Dirt Band, An American Dream.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag trekken diverse buien over de regio. De meeste buien vallen in de ochtend en lokaal kan daarbij onweer of hagel aanwezig zijn. In de middag wordt het vanaf het westen geleidelijk droog. Het wordt 16 tot 18 graden. Kijk ik wat verder. Komend weekend, Pinksterweekend, 25 graden. 25 graden. Ach, de zomer maakt zijn intrede hier in Nederland. Fijn toch?

0: De platen zijn verhalen. Ik ga er even zoeken welke ik ga draaien. Want ik heb er zo'n stapel met leuke platen en verhalen. Calling Whenever You Will Go. Craig McLaglen en Mona in dagsvliegje uit de jaren 80. Dit is Foreigner. And you're so cold as ice.
1: You're

0: Ibiza.
1: The Venga Boys and we're going to Ibiza. Het is tijd voor...
2: De plaat en zijn verhaal.
3: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
4: Moet je ons nou eens zien. Daar zitten we dan, na alles wat we hebben meegemaakt. Wat hebben we een tijd verspild door onze liefde niet serieus te nemen, zeg. Ja, we hebben vaak bij elkaar uitgehuild, maar even later stonden we elkaar weer naar het leven. Hoe vaak hebben we er al een punt achter proberen te zetten? Dat kwam vooral door mijn eeuwige twijfels of ik wel genoeg van je hield. De tranen die ik om je heb gehuild zijn haast ontelbaar. Om nog maar te zwijgen over de pijn in mijn hart waarmee ik je keer op keer de deur heb gewezen en toch deed ik dat gewoon. En elke keer had ik er meteen weer spijt van. Zodat we uiteindelijk toch weer bij elkaar kwamen. Zo gaat het nu al jaren. Al heel lang doen we ons best om er iets van te maken, maar het lijkt maar niet te lukken. En toch brandt er ergens diep van binnen nog een klein vlammetje van hoop voor ons allebei. Hoe vaak hebben we onze liefde al niet afgeschreven? Hè? Maar je ziet het, echt loskomen van elkaar lukt vooralsnog niet. Dus het is nog niet voorbij, ook al lijkt het misschien wel zo. Nee, het is pas echt voorbij als het definitief over is. Maar daar willen we allebei voorlopig nog niet aan denken.

Volgens mij was het een eenmalige samenwerking die ze hadden. Kenny Rogers en Dolly Parton en Island in the Stream. Mac en Katie Kassoon en Now Found My Freedom. Uiteraard de platen zijn vooral met Lenny Kravitz. It Ain't Over Till It's Over. OSR 920, jouw vriendje op de radio. Met Uit de Jukebox, The Animals, House of the Rising Sun. There is.

Bronsgebied en Can You Tell Me Why, samen met Jimmy Summerfield in de hoofdrol Animals in the House of the Rising Sun. Zo denk ik het nieuws van 11 uur, daarna nog een uur lang muziekfabriek en ook dan weer de krenten uit de pap. De crème de la crème, het komt allemaal.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer kan worden gegarandeerd. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat de inflatie in april op 2,8% is uitgekomen. Vooral de olie- en gasprijzen zijn flink gestegen. De prijs voor benzine steeg met meer dan 20% en die van diesel bijna 50%. Voedingsmiddelen, drank en tabak werden 1,5% duurder en kleding steeg maar 0,5%. De inflatie loopt vooral op door het conflict in het Midden-Oosten. Op station Rotterdam CS hebben vandaag de eerste NS-medewerkers een wapenstok gekregen. Later in het jaar gaan ook de stations Den Haag Centraal, Zwolle en Den Bosch meedoen aan de proef om de veiligheid voor handhavers van de Nederlandse spoorwegen te vergroten. Volgens staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is het helaas een noodzakelijke stap omdat de agressie tegen NS-medewerkers toeneemt. Alle conducteurs krijgen dit jaar een bodycam. Steeds meer honden en katten kampen met voedselallergieën. Huisdierenverzekeraar Figopet meldt dat het aantal claims het afgelopen jaar is verdubbeld. Dierenartsen zijn steeds sneller in staat om de juiste diagnose te stellen. De baasjes van de huisdieren zijn zich steeds meer bewust van de invloed van voeding op de gezondheid van hun dieren. Verkeerde voeding door onduidelijke etikettering zorgt voor problemen. Het bedrijf pleit voor een betere aanduiding van allergenen, zoals die ook op etiketten voor menselijke voeding bestaat. Het weer, wisselend bewolkt met buien. Later in de middag wordt het droog. De middagtemperatuur wordt zo'n 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. In het Oude Raadhuis in Beek en Donk kun je naar de expositie Symfonie in Beeld. Deze expositie is een vervolg op het project dat op zondag 12 april was te zien. Dat was een wisselwerking tussen de muziek van Harmony ONU en het creatieve proces van kunstenaars. In het Oude Raadhuis zijn nu de werken te zien van de kunstenaars die zich door de muziek lieten inspireren. De tentoonstelling is tot en met 31 mei op zaterdag en zondag open tussen 2 en 5 uur 's middags. Leden van de Harmony verzorgen live muziek om de sfeer van de inspiratiesessie terug te halen. Dinsdag 19 mei werd de brandweer van Gemert opgeroepen voor een dienstverlening bij kinderopvang De Ontdekking aan de Pandelaar in Gemert. Ter plekke bleek dat een binnendeur niet meer open kon, waardoor de kinderen een klaslokaal niet meer in of uit konden. De brandweer heeft de deur gedemonteerd, waarna alles weer helemaal in orde was. Waardoor de deur niet meer open kon, is overigens niet bekend. En voor zover bekend is er ook niemand in gevaar geweest. Bibliotheek De Lage Beemde krijgt een nieuw uitleensysteem. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. Met dat nieuwe systeem kan de bibliotheek straks makkelijker samenwerken met andere bibliotheken en bezoekers nog beter helpen. Tegelijkertijd krijgt de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting. En dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening. Want van vrijdag 29 mei vanaf 5 uur 's avonds tot met dinsdag 9 juni kun je geen boeken lenen, inleveren, verlengen of reserveren. Het advies aan bezoekers is om voor die tijd nog even langs te komen voor een stapeltje boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.

0: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: lekker rock and roll aan het begin van de laatste gedeelte muziekfabriek van vandaag. Anouk, Are You Kidding Me? En Van Halen en Jump.
1: Ben van Rio.
0: Vandaag trekken diverse buien over de regio. De meeste buien vallen in de ochtend. Lokaal is daarbij kans op onweer tot 18 graden.

Rock and roll hier op OSR 920. Oasis and Don't Look Back in Anger. Trouwens, over rock and roll gesproken, aanstaande zondag. Dan is het de hele dag rock op de radio met Pinkster Rock. En dan draaien van 10 tot 6 de plaatjes van vinyl. En allemaal de rock and roll van lang vervlogen tijden. Het is 20 mei, het is vandaag Wereldbijendag. Het is verantwoordingsdag. En het is de dag van de dierenhulpverlener.

0: vele is nagemaakt, onder andere de Nederlandse Motions. Dit was de versie van de Four Tops en It's the Same Old Song, Imagination. En Body Talk hadden we ook nog. Vandaag maar dan in 1873 is de geboorte van de spijkerbroek. Kijk eens naar beneden. Grote kans dat je er eentje aan hebt. Een spijkerbroek. Vandaag in 1873 kregen Levi Strauss en Jacob Davis een officiële patent op de blue jeans met de iconische koperen klinknagel op de zakken. De ultieme werkbroek die de hele modewereld zou veranderen.
1: Op een

David Bowie samen met Tina Turner. Of was het nu andersom? Een Tonight de live versie. En dat werd een hele grote hit in den wereld. Mavericks and Here Comes My Baby. Zo direct na het nieuws. Leo van der Boom met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Peter en Martin en OSR in de middag. Maak er nog een hele fijne dag van. Spreek je morgen weer om 9 uur voor 3 uur lang Muziekfabriek. Boomtime Rats. I don't like Mondays.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De Algemene Rekenkamer meldt dat het ministerie van Justitie te weinig doet om rechtszaken sneller af te handelen. Bij jeugd- en zedenzaken wordt de norm al sinds 2019 niet gehaald. Ook het ministerie van Defensie krijgt een tik op de vingers. Vandaag is het verantwoordingsdag. De Rekenkamer laat op deze dag weten of de ministeries aan de gestelde eisen voldoen. Volgens de Rekenkamer doen de ministeries over het algemeen weinig met de kritiek. Vanmorgen werden inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius even kort opgeroepen om vanwege een dronemelding te schuilen. In het parlement ging het luchtalarm af en ook het vliegveld ging dicht. Volgens de defensieminister vloog een drone richting een voorstad ten zuidwesten van Vilnius. De drone werd achtervolgd door gevechtsvliegtuigen van de NAVO. De waarschuwing is ondertussen niet meer van kracht. Gisteren haalde een NAVO-toestel een drone neer die door het luchtruim van Estland vloog. Volgens Oekraïne saboteert Rusland drones die vanuit Oekraïne worden aangestuurd en daardoor elders terechtkomen. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de 5 Italiaanse duikers geborgen die vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar onderwatergrotten om het leven kwamen. Het gaat om 4 onderzoekers uit Genua en een duikinstructeur. De autoriteiten onderzoeken wat er met hen is gebeurd. Op de Malediven mogen toeristen niet dieper dan 30 meter duiken. De lichamen werden op zo'n 60 meter diepte gevonden. Tijdens de zoektocht naar de Italianen kwam ook een duiker uit de Malediven om het leven. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Er wonen ruim 2300 mensen op de locatie en het COA meldt dat zonder deze beperkte toegang de veiligheid van de bewoners niet langer gegarandeerd kan worden. Het is nog niet bekend waar nieuwe asielzoekers de nacht kunnen doorbrengen als er geen plek voor ze is. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In het Oude Raadhuis in Beekendonk kun je naar de expositie Symfonie in Beeld. Deze expositie is een vervolg op het project dat op zondag 12 april was te zien. Dat was een wisselwerking tussen de muziek van Harmony ONU en het creatieve proces van kunstenaars. In het Oude Raadhuis zijn nu de werken te zien van de kunstenaars die zich door de muziek lieten inspireren. De tentoonstelling is tot en met 31 mei op zaterdag en zondag open tussen 2 en 5 uur 's middags. Leden van de Harmonie verzorgen live muziek om de sfeer van de inspiratiesessie terug te halen. Dinsdag 19 mei werd de brandweer van Gemert opgeroepen voor een dienstverlening bij kinderopvang De Ontdekking aan de Pandelaar in Gemert. Ter plekke bleek dat een binnendeur niet meer open kon, waardoor de kinderen een klaslokaal niet meer in of uit konden. De brandweer heeft de deur gedemonteerd, waarna alles weer helemaal in orde was. Waardoor de deur niet meer open kon, is overigens niet bekend. En voor zover bekend is er ook niemand in gevaar geweest. Bibliotheek De Lage Beemden krijgt een nieuw uitleensysteem. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. Met dat nieuwe systeem kan de bibliotheek straks makkelijker samenwerken met andere bibliotheken en bezoekers nog beter helpen. Tegelijkertijd krijgt de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting. En dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening. Want van vrijdag 29 mei vanaf 5 uur 's avonds tot met dinsdag 9 juni kun je geen boeken lenen, inleveren, verlengen of reserveren. Het advies aan bezoekers is om voor die tijd nog even langs te komen voor een stapeltje boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
2: Mijn naam is Daniel Rowland.
3: Ik ben Remy van
4: Kesten. Ik ben Marcia van Kerkwens.
5: En ik speel op een cello van het
6: Muziekinstrumentenfonds.
1: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
7: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag. Live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Broodje OSR.
7: Leo van den Bo.

uit de jaren 80 afkomstig en uit de film Flashdance. Audio Maniac van Michael Sambello. En daarmee zijn we begonnen aan Broodjes R op deze middelste dag van de week. We kijken al met één oog naar het weekend, wat één dag langer duurt. Mooi vooruitzicht. En dankjewel Ben Verriel, die is er morgen vroeg weer met zijn muziekfabriek. En dit is Coldplay, A Sky Full of Stars. Goedemiddag.

De hit van Axwell en Ingrosso, Sun is Shining. Ja, de komende dagen tikken we weer de zomerse temperatuur aan hier in de regio. Dat is een mooi vooruitzicht ook, hè. Gladys Knight en de Pips, daarvoor Baby Don't Change Your Mind, gevolgd door R.O.M. Dit is Losing My Religion.

welbekende lange baarden, die prachtige auto's. Rocker Porsche 920, hun hit Legs. En ben je rockliefhebber, dan verwijs ik u graag naar onze programmering op eerste Pinksterdag aanstaande. Pinkster Rock vanaf vinyl, hier bij Hoze 920 van 12 tot 6. De moeite waard om te luisteren dan. Verder nu met een hit van Peter Koelewijn.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Algemene Rekenkamer meldt dat het ministerie van Justitie te weinig doet om rechtszaken sneller af te handelen. Ook het ministerie van Defensie krijgt een tik op de vingers. Vanmorgen werden inwoners van de Litouwse hoofdstad Vilnius even kort opgeroepen om vanwege een dronemelding te schuilen. In het parlement ging het luchtalarm af en ook het vliegveld ging dicht. De waarschuwing is ondertussen niet meer van kracht. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de 5 Italiaanse duikers geborgen die vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar onderwatergrotten om het leven kwamen. In het asielzoekerscentrum in Ter Apel zullen vanaf vandaag niet langer alle asielzoekers worden toegelaten, maar een beperkte groep op basis van een toets van hun urgentie. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hits. OSR 920.

Chelsea Dagger. En Frey Tellis was dat. Zometeen de Marbles van een hele tijd geleden. Maar nu gaan we naar Duitsland. Dat doen we met deze dame. Julian Werding. En geh nicht in die stad.

en smaakmaker op diverse feesten al, deze Justin de Wild. Cheerio, de plaats staat hoog genoteerd in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. Daarvoor hadden we The Marbles and The Walls Fell Down. Gevolgd door een plaat uit de jaren 70. Dit is die hit van Albert Hammond, It Never Rains in Southern California.

De boyband die zo populair was, Westlife. Oude hit ook van Billy Joel, Uptown Girl. Zometeen gaan we luisteren naar het nieuws en het nieuws uit de regio. Het is die van 1 uur en daarna nog deel 2 van Broodje zeggen op deze middelste dag van de week, de woensdagmiddag. Wat mij betreft, graag tot zo. En ik besluit het uur met een oude hit van Bonnie Tyler. Jaren later opnieuw een hit in Nederland door Nicky French. Dit is Total Eclipse of the Heart. Graag tot zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Financiënminister Heijnen wil dat de Algemene Rekenkamer en Defensie de hoofden bij elkaar steken en met elkaar over de aanbestedingen gaan praten. Heijnen zei, ik zet ze beide in een hok, ga erbij zitten en dan gaan we het oplossen. Ik wil dit volgend jaar niet nog een keer horen. Op deze verantwoordingsdag meldt de Algemene Rekenkamer dat Defensie te veel risico neemt door zonder aanbestedingen in te kopen en die discussie laait ieder jaar weer op. Heijnen begint dit zat te worden. En de Algemene Rekenkamer schrijft dat het aantal flexwoningen tegenvalt. Doelen die eerder gesteld werden, zoals het bouwen van 15.000 van dit soort tijdelijke woningen per jaar, werd ruimschoots niet gehaald. Sinds 2021 is er 948 miljoen euro gereserveerd om meer flexwoningen te bouwen, maar dat geld is pas voor een gedeelte uitgegeven. Volgens de Rekenkamer zijn flexwoningen relatief duur en risicovol en ze lossen het woningtekort minder op dan de minister had verwacht. Volgens Frankrijk kan nog niet worden vastgesteld dat er mijnen in de straat van Hormuz liggen. Het land bereidt zich wel voor om, mocht het nodig zijn, mijnen te ruimen. Het ziet er naar uit dat Frankrijk een hoofdrol gaat spelen in een toekomstige internationale missie in de zeestraat. De straat van Hormuz is een belangrijke route die door de oorlog in het Midden-Oosten grotendeels door Iran wordt geblokkeerd, waardoor de scheepvaart praktisch stil is komen te liggen. Volgens het Amerikaanse CBS zouden er in de zeestraat minstens 10 zeemijnen liggen. Er wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie 3,4 miljoen dollar uit het noodfonds ingezet om de uitbraak van het ebola-virus tegen te gaan. WHO verwacht dat het aantal besmettingen blijft oplopen. Ondertussen staat de teller van het aantal bevestigde infecties in Congo op 33. In Oeganda zijn 2 mensen besmet geraakt die in Congo geweest zijn. Mogelijk zijn een kleine 600 mensen besmet en ondertussen vermoedelijk 139 mensen overleden na besmetting met het virus. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. In het Oude Raadhuis in Beekendonk kun je naar de expositie Symfonie in Beeld. Deze expositie is een vervolg op het project dat op zondag 12 april was te zien. Dat was een wisselwerking tussen de muziek van Harmony ONU en het creatieve proces van kunstenaars. In het Oude Raadhuis zijn nu de werken te zien van de kunstenaars die zich door de muziek lieten inspireren. De tentoonstelling is tot en met 31 mei op zaterdag en zondag open tussen 2 en 5 uur 's middags. Leden van de Harmonie verzorgen live muziek om de sfeer van de inspiratiesessie terug te halen. Dinsdag 19 mei werd de brandweer van Gemert opgeroepen voor een dienstverlening bij kinderopvang De Ontdekking aan de Pandelaar in Gemert. Ter plekke bleek dat een binnendeur niet meer open kon, maar door de kinderen een klaslokaal niet meer in of uit konden. De brandweer heeft de deur gedemonteerd, waarna alles weer helemaal in orde was. Waardoor de deur niet meer open kon, is overigens niet bekend. En voor zover bekend is er ook niemand in gevaar geweest. Bibliotheek De Lage Beemde krijgt een nieuw uitleensysteem. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. Met dat nieuwe systeem kan de bibliotheek straks makkelijker samenwerken met andere bibliotheken en bezoekers nog beter helpen. Tegelijkertijd krijgt de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting. En dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening. Want van vrijdag 29 mei vanaf 5 uur 's avonds tot met dinsdag 9 juni kun je geen boeken lenen, inleveren, verlengen of reserveren. Het advies aan bezoekers is om voor die tijd nog even langs te komen voor een stapeltje boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR.
1: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

En we dansten allemaal massaal de Lambada. Dat is een Zuid-Amerikaanse dans. Het werd een wereldhit voor deze Kaoma. Wereldwijd werden er 15 miljoen exemplaren van verkocht. En de plaats stond 3 weken lang nummer 1. In 1989 was dat alweer. Welkom terug, deel 2 van Broodshow is er. Tot 2 uur ben ik bij je met zometeen Miles Smith, de nieuwe single. Daarvoor gaan we dan onder en dat doen we met de Fanyong Cannibals.

Met natuurlijk Eric Clapton destijds en hun geleden. Derek en de Domino's. Een lekker stukje blues op deze woensdagmiddag. Je hoorde Leila. En daarvoor Miles Smith, bijgestaan door Nigel Horn. En dat is een man die we kennen van One Direction en Drive Safe. Te vinden in onze Nederlandse hitlijst van dit moment. En verder met een hit van Melissa Etheridge. Dit is Bring Me Some Water.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Financiën-minister Heijnen wil dat de Algemene Rekenkamer en Defensie de hoofden bij elkaar steken en met elkaar over de aanbestedingen gaan praten. Heijnen zei, ik zet ze beide in een hok, ga erbij zitten en dan gaan we het oplossen. En de Algemene Rekenkamer schrijft dat het aantal flexwoningen tegenvalt. Doelen die eerder gesteld werden, zoals het bouwen van 15.000 van dit soort tijdelijke woningen per jaar, werd ruimschoots niet gehaald. Volgens Frankrijk kan nog niet worden vastgesteld dat er mijnen in de straat van Hormuz liggen. Het land bereidt zich wel voor om, mocht het nodig zijn, mijnen te ruimen. Er wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie $3,4 miljoen uit het noodfonds ingezet om de uitbraak van het ebola-virus tegen te gaan. WHO verwacht dat het aantal besmettingen blijft oplopen. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920.

pluspunt tijdens Broodjozer. Dit uur was een ouwtje van Mike Bett. A Lady of the Dawn. Zo meteen Too Limited. Daarvoor nog een plaatje van Isla Gleden. Een hit van Tattoo. In All the Things She Said op OZN.

21 Pilots. Drag Pad. Van nog niet zo lang geleden. We gaan luisteren naar een hit van Phil Lynott, de man die we kennen van Tin Lizzy. Zijn soloplaat. King's Queen.

Uitgegroeid tot een wereldartiest, deze Eva Max en So Am I. Daarvoor hadden we een oudje van Niels Daken en Laughter in the Rain. Dat was mijn aandeel voor deze woensdagmiddag. Zometeen na het nieuws van 2 uur verder met Peter Derks en Martin Huijvers. OSR in de middag tot 6 uur gaan ze u meenemen. Ik ben er morgen weer om 12 uur en de laatste plaat voor mij is Danny Vera.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Een grote meerderheid van de vakbondsleden gaat akkoord met de afspraken die de vakbonden en het kabinet over een nieuwe cao voor Rijksambtenaren hebben gemaakt. Na wekenlange stakingen tegen de nullijn werd er eind vorige maand een principeakkoord afgesproken. 160.000 Rijksambtenaren krijgen in juli een loonsverhoging van 2,7% plus een eenmalige uitkering. Zo'n 80% van de vakbondsleden stemt met de nieuwe afspraken in. Het opvangorgaan voor asielzoekers COA hanteert vanaf vandaag een nieuw beleid bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het is daar te vol en daarom heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen toe te laten. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, maakt zich grote zorgen over de gevolgen van dit toegangsbeleid. Volgens de burgemeester krijgen vaak alleenstaande mannen geen toegang meer en moeten buiten slapen. Een Westerwolde noemt dat onacceptabel en heeft voor andere opvangplekken bij het ministerie aan de bel getrokken. Uit een analyse van de NOS blijkt dat 4 op de 10 mensen die het afgelopen anderhalf jaar bij lokale asieldemonstraties werden opgepakt, niet uit de bewuste gemeente afkomstig zijn. Sinds 1 januari vorig jaar werden er zo'n 34 lokale anti-AZC-protesten georganiseerd. Een deel daarvan liep uit de hand en daarbij werden zeker 163 mensen gearresteerd. Vorige week zei asielminister Van den Brink dat de AIVD onderzoekt of er van georganiseerdheid bij protesten sprake is. Vast is komen te staan dat Defend Netherlands heeft opgeroepen naar Loosdrecht te gaan. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte meldt dat de Europese NAVO-landen geen vaste steunbijdrage voor Oekraïne willen afspreken. Hij had voorgesteld 0,25% van het bruto binnenlands product aan Oekraïne te schenken, maar dat plan kan op weinig steun rekenen. De Baltische landen kwamen een tijd terug met het idee om de lasten eerlijk te verdelen. Nederland sloot zich daarbij aan, maar volgens Rutte is er te weinig draagvlak. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Biggelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelhand. In het Oude Raadhuis in Beekendonk kun je naar de expositie Symfonie in Beeld. Deze expositie is een vervolg op het project dat op zondag 12 april was te zien. Dat was een wisselwerking tussen de muziek van Harmony ONU en het creatieve proces van kunstenaars. In het Oude Raadhuis zijn nu de werken te zien van de kunstenaars die zich door de muziek lieten inspireren. De tentoonstelling is tot en met 31 mei op zaterdag en zondag open tussen 2 en 5 uur 's middags. Leden van de Harmonie verzorgen live muziek om de sfeer van de inspiratiesessie terug te halen. Dinsdag 19 mei werd de brandweer van Gemert opgeroepen voor een dienstverlening bij kinderopvang De Ontdekking aan de Pandelaar in Gemert. Ter plekke bleek dat een binnendeur niet meer open kon, waardoor de kinderen een klaslokaal niet meer in of uit konden. De brandweer heeft de deur gedemonteerd, waarna alles weer helemaal in orde was. Waardoor de deur niet meer open kon, is overigens niet bekend. En voor zover bekend is er ook niemand in gevaar geweest. Bibliotheek De Lage Beemde krijgt een nieuw uitleensysteem. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. Met dat nieuwe systeem kan de bibliotheek straks makkelijker samenwerken met andere bibliotheken en bezoekers nog beter helpen. Tegelijkertijd krijgt de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting. En dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening. Want van vrijdag 29 mei vanaf 5 uur 's avonds tot met dinsdag 9 juni kun je geen boeken lenen, inleveren, verlengen of reserveren. Het advies aan bezoekers is om voor die tijd nog even langs te komen voor een stapeltje boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

Het gouden keeltje van Maria McKee, Show Me Heaven. En daarvoor hadden we ook nog muziek van eigen bodem, Toontje Lager en Zoveel Te Doen. Nou, wij hebben ook zoveel te doen hier bij OZEG, namelijk drive plaatjes. OZEG in de middag op deze woensdag, hartelijk welkom. Zometeen de jarige Boudewijn de Groot, Als de Rook om je hoofd is verdwenen. Die gaan we draaien. Na deze van Live, We Deal in Dreams.

Bodem met de Groot. En als de rook om je hoofd is verdwenen. En vandaag wordt hij 82 jaar. Oh zeg, in de middag, fijn dat je erbij bent. Onderweg, Richard Marx, Angelia komt eraan. En Candy Staten, Young Hearts, Run Free. Eerst nu tijd voor Heather Langley, Choosing Texas.

Kelly Staten, Young Hearts Run Free, OSR 920. Je kunt ons beluisteren op 4 FM-frequenties in de regio. Ook via 2 DAB+-kanalen en ook online natuurlijk. Voor alle informatie en kanalen en frequenties en zo, ga naar de site osr920.nl. Human League, Open Your Heart komt eraan. Na deze van Juanas, Adios, Lepido.

De Human League ken je nog ongetwijfeld van die tophit Don't You Want Me Baby. En dit waren eigenlijk Open Your Hearts. Onderweg op de radio heb je nog Willie DeVille en Hey Joe en Melanie Beautiful People. En ook nog de Manhattan's Kiss and Say Goodbye. Eerst weer tijd voor muziek van eigen bodem. Bluff, dit is beter.

0: He may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: Een van de mooie hits die ze heeft nagelaten. Melanie, Beautiful People. En ja, inmiddels alweer 2 jaar geleden dat ze overleed. Straks hier het Radio Nieuws en de Regio Break. En dan zijn we straks na 3 uur nog graag nieuwsje bij je terug. Nu nog Olivia Dean en Sam Fender. Rain Me In.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vorig jaar is het aantal rijksambtenaren met een kleine 3000 gegroeid. Sinds 2021 zijn er bijna 30.000 rijksambtenaren bijgekomen. Het kabinet heeft plannen om flink op de overheid te bezuinigen, onder andere door het aantal ambtenarenbanen terug te schroeven, maar het is onduidelijk of dit gaat lukken. Het extern inhuren is wel gedaald, maar ligt nog altijd ruim 3% boven de norm van 10%. De commissaris van de Koning in Groningen, René Paas, wil dat het kabinet een crisissituatie uitroept om de opvang van asielzoekers met spoed in de gemeente te kunnen regelen. Volgens Paas is er nu sprake van een situatie die alle trekken van een crisis vertoont. Opvangorganisatie COA heeft het beleid vanaf vandaag bij het aanmeldcentrum in Ter Apel aangepast en laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. Paas vindt dat alle gemeenten en provincies opvangplekken moeten gaan leveren. De Verenigde Staten hebben een eerste vliegtuig met 25 uitgewezen personen uit West-Afrikaanse landen richting het West-Afrikaanse Sierra Leone gestuurd. De VS heeft met Sierra Leone een akkoord gesloten. Het land neemt ieder jaar 300 mensen met West-Afrikaanse roots uit de VS op. Sierra Leone krijgt hiervoor geld en gunsten. Voor deze vlucht zou $1,5 miljoen betaald zijn. Volgens Sierra Leone keren de uitgewezen West-Afrikanen binnen 90 dagen naar het land van herkomst terug. Iran waarschuwt dat zodra de Verenigde Staten en Israël het land aanvallen, het zich dit keer ook buiten de regio zal verspreiden. Iran heeft al eerder landen in de regio bestookt en zegt zelf klaar voor escalatie te zijn. De revolutionaire garde van het land dreigt aanvallen uit te voeren op plekken die vijanden zich niet kunnen voorstellen. In een verklaring staat dat Iran nog niet alle militaire capaciteiten heeft ingezet en zwaar kan toeslaan. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het een graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Pioland. In het Oude Raadhuis in Beekendonk kun je naar de expositie Symfonie in Beeld. Deze expositie is een vervolg op het project dat op zondag 12 april was te zien. Dat was een wisselwerking tussen de muziek van Harmony ONU en het creatieve proces van kunstenaars. In het Oude Raadhuis zijn nu de werken te zien van de kunstenaars die zich door de muziek lieten inspireren. De tentoonstelling is tot en met 31 mei op zaterdag en zondag open tussen 2 en 5 uur 's middags. Leden van de Harmonie verzorgen live muziek om de sfeer van de inspiratiesessie terug te halen. Dinsdag 19 mei werd de brandweer van Gemert opgeroepen voor een dienstverlening bij kinderopvang De Ontdekking aan de Pandelaar in Gemert. Ter plekke bleek dat een binnendeur niet meer open kon, waardoor de kinderen hun klaslokaal niet meer in of uit konden. De brandweer heeft de deur gedemonteerd, waarna alles weer helemaal in orde was. Waardoor de deur niet meer open kon, is overigens niet bekend. En voor zover bekend is er ook niemand in gevaar geweest. Bibliotheek De Lage Beemden krijgt een nieuw uitleensysteem. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. Met dat nieuwe systeem kan de bibliotheek straks makkelijker samenwerken met andere bibliotheken en bezoekers nog beter helpen. Tegelijkertijd krijgt de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting. En dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening. Want van vrijdag 29 mei vanaf 5 uur 's avonds tot met dinsdag 9 juni kun je geen boeken lenen, inleveren, verlengen of reserveren. Het advies aan bezoekers is om voor die tijd nog even langs te komen voor een stapeltje boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppilrand.nl.
1: Omroep Pilrand, regiobreek.

Dat zijn de rockende gitaren van Status Quo, Whatever You Want. En aankomende zondag, eerste Pinksterdag, dan hier de hele dag. De beste rockplaten op de radio bij OZEG tijdens Pinksterrock van 10 tot 6 uur. Goedemiddag en welkom terug bij alweer het tweede uur OZEG in de middag. Met nu Jacqueline Govaerts. Dit is Overrated.

The Free and All Right Now. En daarvoor de Good Man en Give It Up. Nou, wij geven nog lang niet op. Oh, in de middag. Deze show is er nog tot 6 uur vanavond. Straks naar 4 uur met collega Martin Huibers. Onderweg hier Harry Styles, Sign of the Times. Nu eerst is het Sharon Red. We gaan terug naar de jaren 80 in The Name of Love.

Hij was trouwens begonnen zijn muzikale carrière bij de boyband One Direction. Daarna ging hij solo en ja, de rest is eigenlijk geschiedenis. Een van zijn mooie Sign of the Times. En momenteel maakt hij natuurlijk Amsterdam onveilig daar in de Johan Cruijff Arena met al zijn concerten. Zometeen hier op de radio. IMF, Unbelievable en ook nog Bruno Mars, I Just Might. En dit is Rolls Royce en Car.

Bruno Mars en I Just Might. Het is alweer woensdag, de week is weer ten halve zo gezegd. En ja, het Pinksterweekend komt er ook aan natuurlijk. En dat betekent voor de meesten dan ook weer een extra lang weekend. Zometeen op de radio, Ilse de Lange, Puzzle Me en Ace How Long. Eerst deze mooie van George Michael. Dit is A Different Corner.

De formatie Ace en How Long Is This Going On? Nou, deze show is begonnen om 2 uur en duurt nog tot 6 uur vanavond. Met straks achter deze microfoon om 4 uur Martin Huibers met deel 2 van OSR in de middag. Fijne woensdag en ik zeg graag tot morgen. Zometeen nog Chris Farlow, Out of Time, na deze van Nala Horan en Anna Loes.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. Volgens woonminister Buchholz O'Sullivan is het Binnenhof dat volop verbouwd wordt te klein voor alle organisaties die er moeten huizen. Ze zegt dat alles is gegroeid, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, alles. Dus het gaat niet passen, tenzij er voor een afgeslankte vorm wordt gekozen. Veel ambtenaren zullen dan in andere gebouwen in de buurt van het Binnenhof kunnen werken. Als oplossing noemt Buchholz O'Sullivan het staalcomplex naast de Hofvijver. De Israëlische minister van Veiligheid Ben-Gvir heeft een filmpje van ruim 30 minuten gedeeld met beelden van flotilla-opvarenden die door Israël zijn onderschept. Mensen zitten op de grond met hun knieën tegen hun hoofden en zijn geboeid. Ben-Gvir schrijft: "Zo verwelkomen wij degene die terreur steunen. Welkom in Israël." Eerder deze week hield Israël schepen van activisten tegen die Gaza willen bereiken om hulp te verlenen. Op beeld roept iemand "Free Free Palestine." Deze persoon wordt daarna tegen de grond gewerkt. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio wil de relatie met de inwoners van Cuba verbeteren en stelt dat zijn land aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. Washington wil $100 miljoen aan medicijnen en eten sturen. Die hulp moet via de katholieke kerk of goede doelen onder mensen worden verspreid. Volgens Rubio zit het Cubaanse bestuur een betere relatie in de weg. Hij beschuldigt de Cubaanse leiding van onderdrukking, diefstal en corruptie. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 1 graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. In het Oude Raadhuis in Beek en Donk kun je naar de expositie Symfonie in Beeld. Deze expositie is een vervolg op het project dat op zondag 12 april was te zien. Dat was een wisselwerking tussen de muziek van Harmony ONU en het creatieve proces van kunstenaars. In het Oude Raadhuis zijn nu de werken te zien van de kunstenaars die zich door de muziek lieten inspireren. De tentoonstelling is tot en met 31 mei op zaterdag en zondag open tussen 2 en 5 uur 's middags. Leden van de Harmonie verzorgen live muziek om de sfeer van de inspiratiesessie terug te halen. Dinsdag 19 mei werd de brandweer van Gemert opgeroepen voor een dienstverlening bij kinderopvang De Ontdekking aan de Pandelaar in Gemert. Ter plekke bleek dat een binnendeur niet meer open kon, waardoor de kinderen een klaslokaal niet meer in of uit konden. De brandweer heeft de deur gedemonteerd, waarna alles weer helemaal in orde was. Waardoor de deur niet meer open kon, is overigens niet bekend. En voor zover bekend is er ook niemand in gevaar geweest. Bibliotheek De Lage Beemde krijgt een nieuw uitleensysteem. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. Met dat nieuwe systeem kan de bibliotheek straks makkelijker samenwerken met andere bibliotheken en bezoekers nog beter helpen. Tegelijkertijd krijgt de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting. En dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening. Want van vrijdag 29 mei vanaf 5 uur 's avonds tot met dinsdag 9 juni kun je geen boeken lenen, inleveren, verlengen of reserveren. Het advies aan bezoekers is om voor die tijd nog even langs te komen voor een stapeltje boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Martin Huibers.

LO Electric Light Orchestra en All Over the World. Een hele goede middag. Welkom in deel 2 van OSR in de middag. We danken Peter hartelijk voor het eerste gedeelte. Muziek tot aan 6 uur uit 6 decennia's. Zoals deze ook van Meredith Brooks en Bitch. En waar heb je nou eigenlijk een hekel aan? I hate the world.

Baker vertelt het sterk aangedikte verhaal van een beruchte Amerikaanse outlaw, Ma Baker. Maar de melodie is gebaseerd op een traditionele Tunesische liedje Sidi Mansour. Ma Baker was de moeder van vier gangsterzonen uit de jaren 20 en 30. Die was Miss Montreal, de nieuwe single heet Schuilen.

Het o zo gevoelige maar prachtige nummer van Callum Scott samen met Ilse de Lange en You Are The Reason. En we hadden ook nog Deo Doyato met SOS en Fire In The Sky. En natuurlijk Miss Montreal, het optreden van Miss Montreal in AFAS Live. Dat vindt plaats op 29 mei aanstaande en staat volledig in het teken van het 20-jarig jubileum. Met allerlei grote hits die op die avond gespeeld worden. Zometeen gaan we even luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar een ander hoogtepunt is Joe Jackson. And he's stepping out tonight.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Volgens woonminister Buchholz O'Sullivan is het Binnenhof dat volop verbouwd wordt te klein voor alle organisaties die er moeten huizen. De Israëlische minister van Veiligheid Ben Gvir heeft een filmpje van ruim 30 minuten gedeeld met beelden van flotilla-opvarenden die door Israël zijn onderschept. Mensen zitten op de grond met hun knieën tegen hun hoofden en zijn geboeid. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio wil de relatie met de inwoners van Cuba verbeteren en stelt dat zijn land aan een nieuw hoofdstuk wil beginnen. Het weer. Er vallen nog wat buien, maar af en toe schijnt ook de zon. Bij een matige zuidwestenwind is het 1 graad of 18. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Duran Duran en The Wild Boys. En over een maand geven ze een optreden in Nederland. Op maandag 22 juni zijn ze live te zien en te horen op het Spoorpark Live in Tilburg. Hier is Gilbert O'Sullivan en Nothing Rhymes.
1: If I give

de Purple Disco Machine en The Substitution. En we hadden daarvoor een nummer dat werd geschreven en geproduceerd door Chris Ria uit zijn film La Passione. De zangwand van Shirley Bassey. De film flopte weliswaar, maar het nummer werd wel een groot succes. Zometeen het nieuws van 5 uur.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens zijn advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. Vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal €25 vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. Sinds 2016 moeten alle asielzoekers en nareizigers worden gecontroleerd. Mochten er bepaalde signalen zijn, dan moeten die binnen 2 weken aan de desbetreffende opsporings- en inlichtingendiensten worden doorgegeven. De Rekenkamer zegt dat de IND te weinig mensen in dienst heeft die de screening doen. De Iraanse revolutionaire garde meldt een gecoördineerde toegang tot de straat van Hormuz in 24 uur tijd voor 26 vrachtschepen. Schepen die toestemming van IRG hebben kunnen door de zeestraat varen. De vergunning moet afgegeven worden door de Persian Gulf Strait Authority en daar moet voor betaald worden. Sinds de oorlog in het Midden-Oosten begon, heeft Iran de straat van Hormuz vrijwel helemaal geblokkeerd. Het weer. In het oosten kan nog een bui vallen. Vannacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen wordt het zomers met veel zon, een zuidwestenwind en 20 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. In het Oude Raadhuis in Beekendonk kun je naar de expositie Symfonie in Beeld. Deze expositie is een vervolg op het project dat op zondag 12 april was te zien. Dat was een wisselwerking tussen de muziek van Harmony ONU en het creatieve proces van kunstenaars. In het Oude Raadhuis zijn nu de werken te zien van de kunstenaars die zich door de muziek lieten inspireren. De tentoonstelling is tot en met 31 mei op zaterdag en zondag open tussen 2 en 5 uur 's middags. Leden van de Harmonie verzorgen live muziek om de sfeer van de inspiratiesessie terug te halen. Dinsdag 19 mei werd de brandweer van Gemert opgeroepen voor een dienstverlening bij kinderopvang De Ontdekking aan de Pandelaar in Gemert. Ter plekke bleek dat een binnendeur niet meer open kon, waardoor de kinderen een klaslokaal niet meer in of uit konden. De brandweer heeft de deur gedemonteerd, waarna alles weer helemaal in orde was. Waardoor de deur niet meer open kon, is overigens niet bekend. En voor zover bekend is er ook niemand in gevaar geweest. Bibliotheek De Lage Beemde krijgt een nieuw uitleensysteem. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. Met dat nieuwe systeem kan de bibliotheek straks makkelijker samenwerken met andere bibliotheken en bezoekers nog beter helpen. Tegelijkertijd krijgt de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting. En dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening. Want van vrijdag 29 mei vanaf 5 uur 's avonds tot met dinsdag 9 juni kun je geen boeken lenen, inleveren, verlengen of reserveren. Het advies aan bezoekers is om voor die tijd nog even langs te komen voor een stapeltje boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: met Leo gingen we toch even zo'n 46 jaar terug in de tijd. Ja, het kwam uit 1980. De amoureuse solitaire, oftewel de eenzame geliefde. Welkom terug in het laatste uur OSR in de middag op deze woensdag de 20ste mei. Met muziek uit de James Bond film. Ze zijn op zoek naar een nieuwe James Bond. Shirley Bassey zingt even over Goldfinger.
1: Go.

stevig werk van de zusjes Anne en Nancy Wilson in Heart en Barracuda. En we hadden Shirley Bassey met een nummer uit de James Bond film Goldfinger. Hier is Alvin Lee Meldau, Forget About Us.

De voormalige gitarist en zanger van de Fleetwood Mac, Lindsey Buckingham met Trouble. En van de Alanis Morissette met The Hands Clean. Op 7 juli speelt ze op het Zuiderpark in Den Haag. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws. Maar eerst Green Day en Holiday.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden blijft 90 dagen langer vastzitten. Vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. Volgens de Algemene Rekenkamer duurt het zo'n 2 jaar voordat asielzoekers op terrorisme worden doorgelicht. Eigenlijk zou de Immigratie- en Naturalisatiedienst dat binnen 2 weken moeten doen. De Iraanse Revolutionaire Garde meldt een gecoördineerde toegang tot de straat van Hormuz in 24 uur tijd voor 26 vrachtschepen. Het weer. In het oosten kan nog een bui vallen. Vannacht is het in het hele land overwegend droog. Het kwik daalt naar 10 graden. Vanaf morgen wordt het zomers met veel zon, een zuidwestenwind en 20 tot 23 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Een stevig staaltje gelijk en wisselstroom AC/DC en de Thunderstruck. Het komend weekend, dan is het Pinksteren. En op eerste Pinksterdag verandert jouw radio in Rock Radio van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds in het zondagmiddagcafé. Hier zijn Seals and Croft en de

En zo scoren al die Nederlandse artiesten toch weer een hitje samen. Jan Smit, Frans Bauer en Chris Cross Amsterdam, want zij hoort erbij. En voor de Suzy in de Banshees en Cities in Dust. Tot zover, overzeg in de middag, straks na 6 uur, Tom Holland en de avond door. Ik wens je nog een prettige avond en graag tot morgen. Tot slot, muziek van de Three Doors Down en de Kryptonite.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Italië heeft daarop de Israëlische ambassadeur ontboden. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Bij 2 stations in het Overijsselse Hengelo zijn de afgelopen dagen vernielingen aangericht. Op station Hengelo Gezondheidspark in Hengelo-Oost werden ruiten van wachtruimtes ingeslagen. Afgelopen nacht werd op Hengelo-Oost opnieuw schade aangericht. Daar zijn onder meer een kaartautomaat, informatieborden en een incheckpaal beschoten. Volgens ProRail loopt de schade op tot tienduizenden euro's. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt camerabeelden. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. De man die verdacht wordt van de explosie met een terroristisch oogmerk bij het partijkantoor van D66 in Den Haag 2 weken geleden, blijft 90 dagen langer vastzitten. De 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats heeft nog niets over zijn motief verklaard. Volgens een advocaat wil hij later alsnog een verklaring afleggen. Het Openbaar Ministerie laat de psychische gesteldheid van de man onderzoeken. En vakbond FNV wil op woensdag 24 juni een landelijke staking in het openbaar vervoer organiseren. Op die dag beginnen de openbaar vervoermedewerkers pas om 8 uur met werken. De bond is het niet eens met de sociale zekerheid bezuinigingsplannen van de regering. Wie hinder ondervindt van een NS-treinstaking kan compensatie aanvragen. De NS zal tot maximaal 25 euro vergoeden. Vorig jaar juni vonden er ook 4 openbaar vervoerstakingen plaats. Er kwamen toen 190.000 compensatieaanvragen bij NS binnen. En dan het weer. Vanavond trekken de laatste buien naar het oosten weg. En vanuit het westen breekt de zon nog even door. De zuidwestenwind neemt langzaam af. Het blijft zacht met temperaturen rond de 13 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemerbakel op Omroep Peelrond. In het Oude Raadhuis in Beek en Donk kun je naar de expositie Symfonie in Beeld. Deze expositie is een vervolg op het project dat op zondag 12 april was te zien. Dat was een wisselwerking tussen de muziek van Harmony ONU en het creatieve proces van kunstenaars. In het Oude Raadhuis zijn nu de werken te zien van de kunstenaars die zich door de muziek lieten inspireren. De tentoonstelling is tot en met 31 mei op zaterdag en zondag open tussen 2 en 5 uur 's middags. Leden van de Harmonie verzorgen live muziek om de sfeer van de inspiratiesessie terug te halen. Dinsdag 19 mei werd de brandweer van Gemert opgeroepen voor een dienstverlening bij kinderopvang De Ontdekking aan de Pandelaar in Gemert. Ter plekke bleek dat een binnendeur niet meer open kon, waardoor de kinderen een klaslokaal niet meer in of uit konden. De brandweer heeft de deur gedemonteerd, waarna alles weer helemaal in orde was. Waardoor de deur niet meer open kon, is overigens niet bekend. En voor zover bekend is er ook niemand in gevaar geweest. Bibliotheek De Lage Beemde krijgt een nieuw uitleensysteem. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. Met dat nieuwe systeem kan de bibliotheek straks makkelijker samenwerken met andere bibliotheken en bezoekers nog beter helpen. Tegelijkertijd krijgt de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting. En dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening. Want van vrijdag 29 mei vanaf 5 uur 's avonds tot met dinsdag 9 juni kun je geen boeken lenen, inleveren, verlengen of reserveren. Het advies aan bezoekers is om voor die tijd nog even langs te komen voor een stapeltje boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

Ze heeft een paar liedjes gemaakt, maar dat was wel haar meest bekende. Sherry Ann met Try My Love Again. En zo begonnen wij het eerste uur van de avond door. Woensdagavond 20 mei tot aan 10 uur zijn we bij je. Met Kees van Kooij, Peter Boer en uiteraard Peter Kooij tussen 9 en 10 uur. Zometeen Earth, Wind and Fire, Fats and Small. En nu eerst deze van John Mayall en de Bluesmakers en Room to Move.

Cats and Swarm met Earth with the Fire. Tezamen september 1999 en daarvoor door John Mayall. Ik heb even een LP erbij gepakt, namelijk de 4-6 van Ocean Boulevard van Eric Clapton.

Ze stond bij de boekmakers als mogelijke winnares, als nummer 2 en Finland stond nummer 1. Delda Goodrem, uiteindelijk 4e geëindigd op het Songfestival. Wat een prima plaats. Eclipse, zo heette die daarvoor. Al Clapton en I Shot the Sheriff. Zo meteen gaan we eens even kijken naar onze grote boek met allemaal één dag erin. Voor de tijd, NXS, Suicide.

Original Sin was even van de allereerste herlink, maar zo uit mijn blote hoofd. In excess met Suicide Blonde, voorafgegaan door Kid Creole, de Coconuts en Stool Pigeon. Brengt ons, zoals beloofd, bij onze enigvlieg, onze One Hit Wonder. En dat is er eentje vandaag uit 1981. Stond er 11 weken in de top 40, 3 was de hoogste notering. Ik heb het over deze man, Keith Marshall en Only Crying.

Volgens mij wordt het weer gebruikt tegenwoordig in een tv-commercial, dit liedje. Flowers van Miley Cyrus daarvoor, het 68 The Move, met onder meer Roy Wood erin en Blackberry Way. En onze eendagsvlieg van deze woensdagavond, dat was Keith Morrison met Only Crying. Zometeen Sheryl Crow met een leuke vergeten klassieker. En nu eerst de Bee Gees en Night Fever.

ik riep net in enthousiasme een vergeten klassieker. Maar over de klassiekers weet ik niet, maar het is wel een vergeten liedje. Maar wel leuk, Rochelle Crowe. Love is Free. Daarvoor hadden we de Bee Gees met A Night Fever. Snow Patrol, Chasing Cars.

Het verhaal over Marilyn Monroe, dat was inderdaad een moviestar. Dat was Harpo. En dan vallen we Snow Patrol met Jason Cars. Bijna 7 uur, zometeen het nieuws. Daarna Kees van Gooi. Ik wens je veel plezier mee. En dan ben ik graag morgen weer om 6 uur. Love Affair komt er nog aan met Rainbow Valley. En nu eerst Harry Styles en die American Girls.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan, dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Italië is woedend en eist excuses van Israël voor de behandeling van activisten van de Gaza-vloot, die begin deze week door het Israëlische leger werd onderschept. Premier Meloni noemt de behandeling van de opvarenden mensonterend en wil uitleg van de Israëlische regering. Israëlische ministers plaatsten beelden online waarop activisten geboeid op de grond te zien zijn. Onder de vastgehouden opvarenden bevinden zich Italianen, maar ook 6 Nederlanders. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op en hij sprak zich eerder opvallend hard uit over het communistische regime in Havana. En de gestrande bultrug Timmy blijkt waarschijnlijk toch geen mannetje, maar een vrouwtje te zijn. Duitse deskundigen dachten eerst dat het om een jong mannetje ging en noemden het dier daarom Timmy. Maar na bestudering van nieuwe foto's van het dode dier dat inmiddels is aangespoeld bij het Deense eiland Anholt, zijn volgens bioloog Ritter op de beelden typische kenmerken van een vrouwtjeswalvis zichtbaar. De Deense autoriteiten willen de bultrug van het strand halen omdat het een toeristische attractie is geworden. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Subertine van de Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In het Oude Raadhuis in Beekendonk kun je naar de expositie Symfonie in Beeld. Deze expositie is een vervolg op het project dat op zondag 12 april was te zien. Dat was een wisselwerking tussen de muziek van Harmony ONU en het creatieve proces van kunstenaars. In het Oude Raadhuis zijn nu de werken te zien van de kunstenaars die zich door de muziek lieten inspireren. De tentoonstelling is tot en met 31 mei op zaterdag en zondag open tussen 2 en 5 uur 's middags. Leden van de Harmonie verzorgen live muziek om de sfeer van de inspiratiesessie terug te halen. Dinsdag 19 mei werd de brandweer van Gemert opgeroepen voor een dienstverlening bij kinderopvang De Ontdekking aan de Pandelaar in Gemert. Ter plekke bleek dat een binnendeur niet meer open kon, waardoor de kinderen een klaslokaal niet meer in of uit konden. De brandweer heeft de deur gedemonteerd, waarna alles weer helemaal in orde was. Waardoor de deur niet meer open kon, is overigens niet bekend. En voor zover bekend is er ook niemand in gevaar geweest. Bibliotheek De Lage Beemde krijgt een nieuw uitleensysteem. Daar wordt nu achter de schermen hard aan gewerkt. Met dat nieuwe systeem kan de bibliotheek straks makkelijker samenwerken met andere bibliotheken en bezoekers nog beter helpen. Tegelijkertijd krijgt de vestiging in Gemert een frisse nieuwe inrichting. En dat heeft ook gevolgen voor de dienstverlening. Want van vrijdag 29 mei vanaf 5 uur 's avonds tot met dinsdag 9 juni kun je geen boeken lenen, inleveren, verlengen of reserveren. Het advies aan bezoekers is om voor die tijd nog even langs te komen voor een stapeltje boeken. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

klok van 7 uur op deze woensdag. Welkom, dit is deel 2 van jouw avond door op OZN 920. En dit was Hilversum 3. En dat is alweer heel lang geleden. Dat was toen destijds de tegenhanger van die bekende radiozenders die vanuit de zee aan het uitzenden waren. En

Ze wilden dit nummer eerst helemaal niet in deze vorm opnemen. Het was onyes-waardig, vonden ze eigenlijk. Maar Trevor Horn die drukte door en zei van... nee joh, je moet het toch een beetje aanpassen aan de jaren 80. Hij deed het ook en werd Warempel ook nog een van hun allergrootste hit. Owner of Lonely Hearts.

Je ziet tegenwoordig heel veel mensen sporten en zich uitsloven in de sportschool. En er is een recent onderzoek verschenen waarin blijkt dat als jij naar een museum gaat of gewoon schildert of, jawel, zelfs naar muziek luistert, dat dat misschien nog wel beter helpt dan al dat gezwoeg in een sportschool of op een sportveld. Dus zit je bij OSN 920 eigenlijk wel helemaal goed, want we draaien leuke muziek voor je. En misschien dragen we er ook een klein beetje bij aan jouw conditie.

Wat heeft die man een stem? It's a man's, man's, man's world. James Brown op OZN 920. Wij hebben dan ook trouwens het Nederlandse erfgoed. En ik cultureel Nederlandse erfgoed heet dat dan. In Amerika hebben ze dat ook. Maar er worden zangers en zangeressen toegevoegd. En dit jaar waren Beyoncé en Taylor Swift aan de beurt.

Dit zijn echt van die liedjes die moet je dan heel hard aanzetten, onder de douche gaan staan en luidkeels meebrullen. Want de tekst is niet zo heel moeilijk. Maar goed, het is maar beter dat de buren het niet kunnen horen. En onder de douche valt het geluid soms wel een klein beetje mee.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag.

0: Live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinksterrock, Pinksterrock, Pinksterrock. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Hij zegt dat eerdere relaties, waaronder met een collega-europarlementariër, niet passen bij zijn rol en dat hij daar nu verantwoordelijkheid voor neemt. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse europarlementariër. Hij mist de motivatie om door te gaan en wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zijn vertrek maakt het mogelijk dat GroenLinks PvdA op het fusiecongres van 13 juni aanstaande een opvolger aanwijst. Nederland heeft het eerste deel van een landelijk waterstofnetwerk in gebruik genomen. Het gaat om een pijpleiding van 32 kilometer tussen de Maasvlakte en Pernis, bedoeld om de industrie te verduurzamen. Koning Willem-Alexander opende vandaag het traject samen met klimaatminister Van Veldhoven. Uiteindelijk moet een netwerk van 1200 kilometer ontstaan dat later ook verbonden wordt met Duitsland. Wel waarschuwt de Algemene Rekenkamer voor hoge kosten en onzekerheid over de vraag naar waterstof. Volgens persbureau Reuters is voormalig Cubaans president Raúl Castro aangeklaagd in de Verenigde Staten. Waar de 94-jarige broer van de inmiddels overleden Cubaanse leider Fidel Castro precies van wordt verdacht, is nog niet bekend. De aanklacht komt op een moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en Cuba verder oplopen. Amerikaans president Trump voert de druk op Havana de laatste maanden op. En toptennissers komen in opstand tegen de verdeling van het prijzengeld op Grand Slam toernooien, zoals Roland Garros in Parijs dat zondag begint. Spelers vinden dat ze te weinig krijgen van de miljarden inkomsten uit tv-rechten, sponsoring en tickets. Uit protest willen ze vrijdag hun persmoment beperken tot 15 minuten als verwijzing naar de 15% van de opbrengst die nu naar de spelers gaat. Onder andere de nummers 1 van de wereld, Arina Sabalenka en Jannik Sinner, steunen de actie. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labik, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen drie mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Aarle-Rikstol. Een vierde persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachte aan te houden. Bij de diefstal waren twee voertuigen betrokken. De verdachten zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Voor mensen met dementie, hun partners, familie en of vrienden wordt maandags in Gemert het Alzheimer Café gehouden. Het volgende Alzheimer Café is dinsdag 9 juni en het thema is vakantie. Kun je nog wel samen op vakantie als je partner dementie heeft en welke mogelijkheden zijn er dan nog? Neem je als mantelzorger even pauze voor jezelf en laat je de zorg voor je naasten over aan professionals van bijvoorbeeld een logeerhuis Plezant of herberg Grotenhout. De mogelijkheden worden besproken op de avond die wordt gehouden in de Eendracht in Gemert en begint om 7:30. Zorgboerderij De Malberg in Beek en Donk is een kleinschalige zorgboerderij waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een hulpvraag of beperking een zinvolle dagbesteding hebben. De doelgroepen werken samen en vullen elkaar aan op een positieve manier. Er zijn veel soorten dieren en tevens is er een kweekkas, een grote moestuin, een bloementuin, een boomgaard en daar kan iedereen meehelpen. Er is een werkplaats om te klussen en in de keuken worden taarten, gebakken en huishoudelijke klusjes gedaan. Dit alles willen de deelnemers laten zien tijdens de open dag op zondag 28 juni van 11 uur tot 4 uur. Zorgboerderij De Malberg ligt aan de Karstraat 13. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: Oh.
3: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Maar hij blijft leuk, hè? Hij blijft leuk, hè? Zijn van die platen, die moet je af en toe gewoon even horen om weer vrolijk te worden. Zeker op de woensdagavond, want dan moeten we de week even doormidden hakken. En dat deden we dit keer met Madbox en Buzz Buzz Diddle. Hey, goedenavond. Even kijken, wat is het? Ach, 8 uur geweest. Mijn tijd tot 9 uur met heerlijke muziek. Boyzone. Sorry.

Ja, je zou bijna het origineel vergeten, hè, als je deze versie van Laura Jansen hoort. Inderdaad, Use Somebody. Heerlijk, haar uitvoering. Origineel natuurlijk Kings of Leon. Use Somebody op OSR 920 met de voor Boyzone en Baby Can I Hold You. Nou, dat kan zeker. Hou maar vast, hou maar vast. Hou hem aan op deze frequentie. Ik weet niet hoe je luistert. DAB+. Via de online speakers of misschien nog wel de FM, hè? Ja, dan zijn we er ook gewoon, hoor. Voor ieder wat wils, OSR 920. Elke avond de lekkerste muziek tussen 8 en 9. Zou ik bijna zeggen, maar het is gewoon 24 uur per dag lekker. Dames en heren, dit is muziek van David Bowie, Sound & Vision. Daarachteraan hoor je zometeen Joss Stone en Walk With Me. En ook Europe en Carrie komt nog voorbij.

Ah, het wordt nog niet donker, joh. Nee, dat duurt nog wel even. Klein beetje, klein beetje. Ja, het is een beetje een rare dag vandaag, hè? Een rare dag dat je denkt van nou, warm. Maar niet echt dat je zegt van, goh, wat is het zomers, hè? Je kan nog niet lekker in je t-shirtje buiten lopen. Nee, een paraplu erbij, dat is wel een goede tip vandaag. Maar goed, het komend weekend gaan we de 30 graden aantikken, heb ik gehoord. Dus wie weet, Europe hoort je met Carrie en Josh Stone, A Walk With Me. En Sound & Vision natuurlijk, David Bowie. Ik weet niet wat ze vandaag bedacht hebben. Ze hadden zoiets, weet je wat, laten we maar platen met een lange intro pakken. Misschien, nee, gaan we niet doen. We gaan gewoon lekker door met de muziek. En dat is People's Choice in dit geval. En Do It Any Way You Wanna Wanna. En ondertussen ga ik vast even op zoek naar de geschiedenisboekjes. Want we gaan zo meteen natuurlijk ook weer een duik nemen in de geschiedenis van 20 mei vandaag.

0: was aan het eind van de jaren 80. Was dat zo'n een bepaalde stijl in de muziek. Dat je dit soort klanken veel hoorde inderdaad. Bump the Bass samen met Maureen dit keer. En Say a Little Prayer natuurlijk ook een oudje uit de soulperiode. Ik weet in ieder geval dat Aretha Franklin er ook een uitvoering van heeft gemaakt. Maar of dat dan weer het origineel is, durf ik je niet te zeggen. We gaan eerst eens even kijken in de geschiedenisboekjes van vandaag. 20 mei en in 1995 trouwt Don Henley van de Eagles met het model Sharon Summerall. En Henley die schreef later nog een nummer over Everything is Different Now. En dat stond dan op zijn vierde soloalbum The Inside Job. In 1997 veroorzaken de heren van U2 een verkeerschaos in Kansas City, Missouri, nadat ze hadden betaald voor verkeersregelingen om 5 rijstroken af te sluiten, zodat hun de videoclip voor Last Night on Earth konden opnemen. Naast een grote verkeersopstopping botste er een passerende Cadillac tegen een glasplaat, terwijl hij probeerde een camera te ontwijken. Lekkere puinhoop daar, oh. Wie zijn de jarig vandaag? Joe Cocker, Busta Rhymes en niemand minder dan Cher.
1: Peter Boer.

0: We hem en we draaiden hem hier voor jou. Speciaal op de woensdagavond. Hè? Ja, lekker hoor. Morgen alweer donderdag komt het weekend steeds dichterbij. En de temperaturen gaan ook steeds meer omhoog. En ik heb nog meer goed nieuws voor je. Want zometeen na 9 uur dan is hij er gewoon weer hoor. Petro Leenders. En daarna Berend Koenders. En dan gaan we weer over op non-stop. Ik zeg tot morgen. Fijne avond.
1: Oh love, I'm a mess right now. Can you help me out? 'Cause it's all gone south.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Europarlementariër Bas Eickhout stopt per direct met zijn werk in het Europees Parlement. Hij zegt dat eerdere relaties, waaronder met een collega-europarlementariër, niet passen bij zijn rol en dat hij daar nu verantwoordelijkheid voor neemt. Eickhout was met 17 jaar de langstzittende Nederlandse europarlementariër. Hij mist de motivatie om door te gaan en wil ruimte maken voor een nieuwe generatie. Zijn vertrek maakt het mogelijk dat GroenLinks PvdA op het fusiecongres van 13 juni aanstaande een opvolger aanwijst. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen.

0: Vliegtuigen. Het Britse ministerie van Defensie zegt dat Russische gevechtsvliegtuigen een Brits verkenningsvliegtuig boven de Zwarte Zee op gevaarlijke wijze hebben onderschept. Een Russische straaljager vloog zo dicht langs het toestel dat veiligheidssystemen in werking traden. Het ministerie noemt het gevaarlijk en onaanvaardbaar gedrag van de Russen. Het Britse toestel voerde volgens Defensie een routinevlucht uit in internationaal luchtruim. Het weer. De laatste buien trekken weg richting het oosten en dan wordt het overal droog met brede opklaringen. De zuidwestenwind neemt af en vannacht blijft het zacht met 10 tot 13 graden. Morgen is het zonnig en droog met zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Hodder met het nieuws uit Labik, Boeken en Gemelt Baker op Omroep Peelrond. Regelmatig ontvangt de gemeente Labik verzoeken van inwoners om een stuk groenstrook te kopen of te huren. Op basis van het beleid wijst de gemeente deze verzoeken vrijwel altijd af. Ze kiest ervoor om het openbare groen zoveel mogelijk te behouden. Groenstroken en ander openbaar groen zijn belangrijk voor een groene en veilige omgeving. Deze dienen onder andere voor het opvangen en afvoer van regenwater, omgaan met droogte en hitte en meer verschillende planten en dieren. Daarnaast liggen er onder de grond vaak kabels, leidingen en riolering. Daar moet de gemeente bij kunnen voor onderhoud en vervanging. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen 3 mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Aarle-Rikstol. Een vierde persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachte aan te houden. Bij de diefstal waren 2 voertuigen betrokken. De verdachten zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. De huiskamer in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk opent binnenkort haar deuren van de ontmoetingskeuken. Tijdens een geslaagde pilot was er eerst gekookt, samengewerkt, geoefend en ontdekt waar ieders talent lag in en rondom de keuken en werd er een 3-gangenmenu op tafel gezet. Vanaf donderdag 4 juni kan voortaan elke eerste donderdag van de maand een maaltijd worden genuttigd die door vrijwilligers is klaargemaakt. Iedereen mag om 11:15 aanschuiven. De kosten van €7,50 kunnen gepast bij binnenkomst worden betaald. Aanmelden kan via hallo@welkomindehuiskamer.nl. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

Alicia Dixon, The Boy Does Nothing. Zo zong zij voor ons als opener in het laatste gedeelte daarvan door hier op OSN 920. Rosella, hier is Everybody's Free to Feel Good.

Lekkere muziek van Camila Cabello, Havana, zo heette deze. En Earth and Fire, Journey Kaagman in de hoofdrol, je weet het. Of in ieder geval een zangeres. Memories, zong zij. En

En zo hoorde destijds bij de Italo Disco Sound. Ja, zeker. Silver Pot Solly was dat. Around My Dream. En Smokey hoorde je ook. Living Next Door to Alice. En hier is de Lido Shuffle van Boskax.

Brian Adams. Can't stop this thing we started. Ja, als jij helemaal gestart bent, zit ik hier maar op. De Police was er ook bij. So Lonely, zo heette dat. En we gaan even zomerse muziek draaien. Want

0: Fat Domino en Lazy Lady op over zijn 29-0. En de Chaplin Band met Il Fuliero en Los Lobos met La Bamba. Want we krijgen mooie dagen, hè? Ja, het wordt volgende week helemaal mooi, ja, zeker. Dan even een rustpuntje doen en dan nemen we ook meteen afscheid van je voor deze dag. Straks, veel plezier met Berend Koenders wat mij betreft. En graag tot morgen, hier is Tom Jones en die hele mooie Green Green Grass of Home.
1: The old hometown looks the same.

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Te Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Te Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloots spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. De Verenigde Staten dreigen de levering van olie en gas aan Europa stop te zetten vanwege nieuwe Europese klimaatregels. Die verplichten energiebedrijven om uitstoot van methaan te meten en terug te dringen. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de regels onuitvoerbaar. Energiedeskundigen waarschuwen dat Europa sterk afhankelijk is van Amerikaanse olie en gas. Volgens hen kunnen strengere regels leiden tot hogere energieprijzen en tekorten. In Brussel wordt daarom gesproken over mogelijke versoepeling van de wet. In het Duitse München is een echtpaar gearresteerd dat ervan wordt verdacht voor China te hebben gespioneerd. Volgens justitie benaderden de twee wetenschappers van Duitse universiteiten die onderzoek doen naar lucht- en ruimtevaarttechniek, informatica en kunstmatige intelligentie. Ze zouden onderzoekers naar China hebben gelokt voor lezingen die uiteindelijk bedoeld waren voor Chinese staatsbedrijven in de wapenindustrie. Justitie onderzoekt de zaak en ondervraagt mogelijke getuigen. Een rechtbank in Pakistan heeft de doodstraf opgelegd aan de man die vorig jaar de 17-jarige TikTok-ster Sana Yousaf doodschoot. De influencer werd in haar ouderlijk huis in Islamabad vermoord. Volgens de rechter schoot de 23-jarige dader haar dood nadat ze meerdere keren had geweigerd met hem af te spreken. De zaak leidde tot veel ophef in Pakistan, waar vrouwenrechtenorganisaties al langer waarschuwen voor geweld tegen vrouwen, ook op sociale media. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peel.

0: Regiobreek.
1: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labeck, Boeken en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Labeck. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Labeck in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. De huiskamer in het ontmoetingscentrum in Beek en Donk opent binnenkort haar deuren van de ontmoetingskeuken. Tijdens een geslaagde pilot was er eerst gekookt, samengewerkt, geoefend en ontdekt waar ieders talent lag in en rondom de keuken en werd er een 3-gangenmenu op tafel gezet. Vanaf donderdag 4 juni kan voortaan elke eerste donderdag van de maand een maaltijd worden genuttigd die door vrijwilligers is klaargemaakt. Iedereen mag om 11:15 aanschuiven. De kosten van €7,50 kunnen gepast bij binnenkomst worden betaald. Aanmelden kan via hallo@welkomindehuiskamer.nl. Regelmatig ontvangt de gemeente Labeck verzoeken van inwoners om een stuk groenstrook te kopen of te huren. Op basis van het beleid wijst de gemeente deze verzoeken vrijwel altijd af. Ze kiest ervoor om het openbare groen zoveel mogelijk te behouden. Groenstroken en ander openbaar groen zijn belangrijk voor een groene en veilige omgeving. Deze dienen onder andere voor het opvangen en afvoeren van regenwater, omgaan met droogte en hitte en meer verschillende planten en dieren. Daarnaast liggen er onder de grond vaak kabels, leidingen en riolering. Daar moet de gemeente bij kunnen voor onderhoud en vervanging. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen 3 mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Aarle-Rikstol. Een 4e persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachte aan te houden. Bij de diefstal waren 2 voertuigen betrokken. De verdachten zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Voor meer nieuws uit Labeck, Boeken en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

David Christy, Saddle Up en Peter Gabriel, Sledgehammer. Dat was de start van de woensdagavond van Voor de Nacht Begint. Tot aan 11 uur hebben we de lekkerste liedjes, 6 albumtracks en de nieuwe Shakira samen met Burny Boy. Die Die, oftewel het werkje wat bestemd is voor de FIFA World Cup 2026.

Michel Fugain, Le Breton. We gaan naar een artiest die ik hoog in het vaandel heb zitten. En ook het album waar we een track van gaan draaien. Pilgrim, heb ik het over Eric Clapton. Album kwam uit in 1998. Hier is Going Down Slow.

0: zwak voorzien. Om die hout zout. Een beetje tijdstip om album van de week een track van te draaien. Dat is de hele week al Neil Diamond. Het nieuwe album heet Wild at Heart. Bestaat uit opnamen die op de plank lagen. Een beetje opgepoetst. En allemaal op één plaat gezet. 2026 staat erachter. En dat is de gelijknamige titel van het album. Hoor je nu. Hier is Wild at Heart.
1: Album van de week. One side of me is warm and quiet.

Ja, wij hebben de machine al een beetje op zomerstand gezet, want de warme temperaturen komen er weer aan. Marianne Faithfull was dat. En over die lekker warme nachten, Summer Nights. En dan nu, eenzame meneer Bobby Vinton uit de ver verleden, jaren 60. Ja, ongeveer. Hier is Mr. Lonely.

Die hadden we weer een tijdje niet gehoord, deze Red Hot Chili Peppers. By the way, was dat. En dan nu, We No Speak Americano. Dat was een zomerplaatje van wat jaren geleden van Yolanda Biku versus D-Cup.

Tim Immers, wat doet hij tegenwoordig voor de kost? Vraag je af als je dit liedje weer eens een keer hoort. Liever dan lief. Eva Cassidy gaan we draaien. Terug te vinden van het Best Of album van Eva Cassidy uit 2012. Hier is die hele mooie Fields of Gold, die door veel artiesten is gedaan. En allemaal hebben ze er een mooie versie van gemaakt. Ook deze Eva.

Muziek van Mark Ambar en Good To Be. Gaan we eens even nog een Nederlands bandje draaien. De Buffoons, ze waren razend populair met flink wat hitsuccessen. Dit was er ook eentje van. My World Fell Down.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. Premier Rob Jetten heeft Israël scherp bekritiseerd vanwege de behandeling van activisten van de Global Summit Flotilla, onder wie 3 Nederlanders. Hij noemt de aanpak mensonterend en eist dat ze zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook buitenlandminister Tom Perensen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden en wil garanties dat de Nederlanders veilig kunnen vertrekken. De Nederlandse tak van de flotilla noemt de steun uit Den Haag een belangrijk signaal. Ook Frankrijk, Italië en Ierland hebben Israël inmiddels op het matje geroepen. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht ongeveer 30 asielzoekers op die niet terecht kunnen in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Burgemeester Klaas Sloots noemt de situatie schrijnend en zegt dat niemand hoeft buiten te slapen. Volgens het COA is het te druk in Ter Apel en krijgen alleen de meest kwetsbare asielzoekers nog voorrang bij opvang. Sloots spreekt van een onvoorstelbare situatie en vindt dat dit geen terugkerend noodscenario mag worden. Een Britse radiozender heeft per ongeluk gemeld dat koning Charles was overleden. Volgens Radio Caroline werd door een computerfout automatisch de speciale procedure gestart die Britse zenders gebruiken bij het overlijden van een monarch. Na de melding en het afspelen van God Save the King viel de uitzending korte tijd stil. De zender bood later excuses aan de koning en de luisteraars. Koning Charles is gewoon in leven en bezoekt momenteel Noord-Ierland. En concerten van de Franse zanger Patrick Bruel in Canada zijn afgelast naar beschuldigingen van seksueel wangedrag. Tegen de 67-jarige artiest lopen onderzoeken in Frankrijk en België naar onder meer aanranding en verkrachting. De afgelopen maanden hebben tientallen vrouwen zich gemeld. Onder hen presentatrice Flavie Flamand, die zegt dat Bruel haar als minderjarige heeft misbruikt. De zanger ontkent alle aantijgingen. Organisatoren in Canada vrezen dat de ophef de promotie van de concertreeks schaadt. En dan het weer. Op steeds meer plekken wordt het droog. Het koelt af tot zo'n 10 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen begint de dag bewolkt, maar later breekt de zon door en dan krijgen we te maken met zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labic, Boekelen en Geemelt Baken op Omroep Peelrand. Voor mensen met dementie, hun partners, familie en of vrienden wordt maandags in Geemelt het Alzheimer Café gehouden. Het volgende Alzheimer Café is dinsdag 9 juni en het thema is vakantie. Kun je nog wel samen op vakantie als je partner dementie heeft en welke mogelijkheden zijn er dan nog? Neem je als mantelzorger even pauze voor jezelf en laat je de zorg voor je naasten over aan professionals van bijvoorbeeld een logeerhuis Plezant of herberg Grotenhout. De mogelijkheden worden besproken op de avond die wordt gehouden in de Eendracht in Geemert en begint om 19:30. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen 3 mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Aarle-Rikstol. Een vierde persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachte aan te houden. Bij de diefstal waren 2 voertuigen betrokken. De verdachte zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. Regelmatig ontvangt de gemeente Labic verzoeken van inwoners om een stuk groenstrook te kopen of te huren. Op basis van het beleid wijst de gemeente deze verzoeken vrijwel altijd af. Ze kiest ervoor om het openbare groen zoveel mogelijk te behouden. Groenstroken en ander openbaar groen zijn belangrijk voor een groene en veilige omgeving. Deze dienen onder andere voor het opvangen en afvoer van regenwater, omgaan met droogte en hitte en meer verschillende planten en dieren. Daarnaast liggen er onder de grond vaak kabels, leidingen en riolering. Daar moet de gemeente bij kunnen voor onderhoud en vervanging. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.

0: Omroep Beeland. Regio Break. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Twee lekkere liedjes achter elkaar om na de berichten van 11 uur. Radio Nieuws en Regio Break. Doen we straks weer. Doen we het eerlijk gezegd elk uur. Hier bij OZR 920. Tom Petty en Heartbreakers water dus. En Mary Jane's Last Dance. En Traveling Wilburys met The End of the Line. En dan nu, Mojo. Hier is Lady.

Ik zie hem nog zitten achter de piano. Hij had zijn typische jaren 50 kloffie aan. Gilbert O'Sullivan. Successen uit de jaren 70. En daarvan was die Underneath the Blanket Go. Album track, de eerste van dit uur, is er eentje van Keith Scott Blues. Vagabond Blues gaan we draaien, terug te vinden op het album Back to the State Street van 2025.

Humble Pie, Natural Born Boogie. Ik zeg er maar meteen bij, we gaan een plaat draaien van een bekende zanger in Nederland. En hij speelt ook gitaar, Danny Vera. Maar als je een liedje hoort, de eerste toon al, dan denk je van, ja, dat is toch Danny Vera niet? Jazeker wel. Staat op het album The New Black and White. Kwam uit in 2014. Hier is So Sad to Watch Good Love Go Bad.

Muziek van Eddie Vedder en The Long Way. OSR 920. Het is woensdagavond. Het midden van de week is vanmiddag al doorgezaagd. Om 12 uur doen ze dat meestal. Dat hebben wij onze collega's voor met het zaagmachine. Natuurlijk. Alle gekheid op een stokje. Gewoon het midden van de week. I've got the bullets nu. Here's in the middle of the night.

Altijd mooi om nog eens even een Duitsstalige plaat te horen. In dit geval Stefan Zulke met het verhaal van Lotte. Tijd voor de laatste albumtrack voor vandaag. En dat is toch wel een topartiest van de wereld. Heb ik het over Beth Hart. Het album kwam uit in 2019. Het heette War in My Mind. De titeltrack van het album. War in My Mind. Nu op OZR 920.

Hij had twee hitsuccessen, deze Fool Around the Fun of Love en Sure Feels Good. Dan heb ik het over Elvin Bishop. Hey, dit was hij dan voor de nacht begint voor vandaag. Morgen is donderdag om 10 uur, morgenavond, dan ben ik er weer. Welterusten.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labeck, Boekelen en Gemelt Baker op Omroep Peelrand. Professionals komen op de werkvloer soms situaties tegen die lastig te plaatsen zijn. Een ouder die niet reageert op een bericht of die moeite heeft met formulieren. Mogelijk hebben ze moeite met lezen, schrijven of digitale vaardigheden. Voor professionals wordt in het ontmoetingscentrum in Beekerdonk 2 keer een workshop herkennen en doorverwijzen bij laaggeletterdheid gehouden. Op woensdagavond 17 juni om 7 uur en vrijdagmorgen 19 juni om 9:30. Tijdens de workshop leer je signalen van laaggeletterdheid herkennen en hoe je hierover het gesprek moet voeren. Aanmelden kan via bibliotheeklagebeemde.nl. Soms verandert onverwacht je financiële situatie, bijvoorbeeld door een gebeurtenis of doordat je ineens voor hoge kosten komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat het lastig wordt om alle rekeningen te betalen. Er zijn diverse manieren om je geldzaken weer op orde te krijgen. Ook zijn er regelingen die je kunnen ondersteunen als het echt niet meer lukt om rond te komen. Eén daarvan is de bijzondere bijstand, bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte wasmachine of kosten van een rechtsbijstand. Meer informatie en aanvragen van bijzondere bijstand staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. Op diverse locaties in Labeek wordt woensdagavond en woensdagnacht 27 mei onderhoud aan de wegen uitgevoerd. Het betreft in Aalrikstel de Jonker Karelaan en de Kanaaldijk bij de kruising met de Beekseweg en de brug Oranjelaan. In Beekendonk bij de rotonde bij Bavaria aan de Provinciale Weg en in Lieshout aan de Sonseweg en de kruising met de Molenstraat en de brug Deense Hoek. Om meer te weten over het asfaltonderhoud kijk je op labeek.nl/wegwerkzaamheden. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis.

0: Slaarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand, terwijl Netanyahu vooral wil doorvechten. Na het gesprek zou Netanyahu volgens bronnen zeer boos zijn geweest. Trump benadrukte later dat hij blijft zoeken naar een diplomatieke oplossing, maar ook bereid is door te gaan als dat mislukt. Archeoloog Wim Dijkman is gearresteerd omdat hij botresten die mogelijk van de Franse legerleider D'Artagnan zijn, niet wilde inleveren. De botten werden in maart gevonden bij opgravingen in Maastricht en later op DNA onderzocht in Duitsland. Na het onderzoek haalde Dijkman de botten op en bracht deze naar eigen zeggen naar een veilige plek. Volgens de Limburger wilde de gemeente Maastricht de resten terug hebben, maar weigerde Dijkman dat. En daarop werd hij woensdag aangehouden. De ambtswoning van NAVO-baas Mark Rutte in Brussel en het NAVO-hoofdkwartier krijgen extra bescherming tegen drones. Aanleiding zijn weken van onrust door onbekende drones die ook het vliegverkeer rond Brussels airport verstoorden. De NAVO schaft 2 systemen aan van een Frans bedrijf die drones kunnen opsporen en uitschakelen. De organisatie wil niet ingaan op details over de beveiliging, maar benadrukt dat de bescherming voortdurend wordt aangepast aan nieuwe dreigingen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog met wolkenvelden bij een graad of 10. Plaatselijk kan wat nevel of mist ontstaan. Overdag schijnt de zon en krijgen we zomerse temperaturen. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Modder met het nieuws uit Labik, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrond. Soms verandert onverwacht je financiële situatie, bijvoorbeeld door een gebeurtenis of doordat je ineens voor hoge kosten komt te staan. Dit kan ervoor zorgen dat het lastig wordt om alle rekeningen te betalen. Er zijn diverse manieren om je geldzaken weer op orde te krijgen. Ook zijn er regelingen die je kunnen ondersteunen als het echt niet meer lukt om rond te komen. Eén daarvan is de bijzondere bijstand, bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten, zoals bijvoorbeeld het vervangen van een kapotte wasmachine of kosten van een rechtsbijstand. Meer informatie en aanvragen van bijzondere bijstand staat te lezen op labeek.nl/rondkomen. In de nacht van zondag op maandag 18 mei zijn in Maarhezen 3 mannen aangehouden die worden verdacht van een ladingdiefstal aan de Grote Bleek. De mannen zijn afkomstig uit Helmond en Aarle-Rikstol. Een 4e persoon is nog voortvluchtig. De politie sloot die nacht meerdere toegangswegen af en wist zo de verdachte aan te houden. Bij de diefstal waren 2 voertuigen betrokken. De verdachten zouden ruim 300 stuks gereedschap uit een vrachtwagen hebben gestolen en deze werden aangetroffen in een van de voertuigen. De voertuigen zijn in beslag genomen. De zorgboerderij De Malberg in Beek en Donk is een kleinschalige zorgboerderij waar kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een hulpvraag of beperking een zinvolle dagbesteding hebben. De doelgroepen werken samen en vullen elkaar aan op een positieve manier. Er zijn veel soorten dieren en tevens is er een kweekkas, een grote moestuin

0: een bloementuin, een boomgaard en daar kan iedereen meehelpen. Er is een werkplaats om te klussen en in de keuken worden taarten, gebakken en huishoudelijke klusjes gedaan. Dit alles willen de deelnemers laten zien tijdens de open dag op zondag 28 juni van 11 uur tot 4 uur. Zorgboerderij De Malberg ligt aan de Karststraat 13. Na 20 jaar neemt Johan Briels afscheid als wethouder van de gemeente Laarbeek. Iedereen krijgt de gelegenheid om hem op donderdag 4 juni persoonlijk de hand te schudden. Dit kan tussen 5 en 6 uur in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Briels gaat verder als wethouder in Someren. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons. Zet je schrap voor een zondag als geen ander. Aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, brengt OSR 920 Pinkster Rock. Pinkster Rock. Van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds draaien we non-stop de meest iconische rockhits. En dat allemaal vanaf vinyl. Geniet samen met ons aanstaande zondag, eerste Pinksterdag, live vanuit het Zondagmiddagcafé. Pinkster Rock, Pinkster Rock, Pinkster Rock. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op OSR 920. De Eemshaven wordt uitgebreid voor een nieuwe veerverbinding tussen Groningen en Noorwegen. Een stuk zee wordt ingepolderd om ruimte te maken voor aanlegkades, parkeerplaatsen en voorzieningen voor passagiers. De nieuwe bootverbinding moet vanaf 2028 gaan varen. Eerder was er al een verbinding tussen de Eemshaven en het Noorse Kristiansand, maar die verdween in 2023 na het faillissement van de rederij Holland Norway Lines. De Amerikaanse president Donald Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben deze week fel gebotst in een lang telefoongesprek over de oorlog in het Midden-Oosten en een mogelijke Iran-deal. Dat melden Amerikaanse media. Trump zou inzetten op een akkoord en een tijdelijke wapenstilstand.